Kost die lasheid jij. De kost een gros schnieder je wanne. En na nog een decimal is adora. Na nog een. Na nog een dienstbums tem otterwasche. Wat met. Ah nee, meidstalren was hoeste met dat evens ook kennen. Dat zijn gewaltig fijne dingen. De hand de derde dat uit dan nog maar druk geven. Hydro lavadora. En. Wat jaffet dan nog? Voor de frühesten Thermomix. Ah nee, den gros schnieder. Dem had ik gisteren ook al erwähnt en in de wiese zei als meilig wens du gleich lüre de mischte no. Zo van die nog was las ik heupe, adelante. Mijn nummer is 0981-203-321. Ewa de nummer wo ik die dan de tickets terscheike en de andere nummer wo die dan de factura gescheikt kreis de brugst du dan nicht kontaktiere, de woorde die dan kontaktiere, de woorde die de factura dan in form van PDF, dat is dat, waar die die terscheid. Dat scheidt dan weer naar die contador, dan hast die abbrechen bewijs dat du die geld op deze stede hier geloten hast. Zo dat nächste hier wir uns dan mal in Leuten.

mijn leven andere geitje doen haf. Dat mensen dankbaar zijn dat ze die gekend hand. Wenn zum eind talt nicht meer dat wie geleefd hand, sondern ook wel wie geleefd hand, een woord ohne ons vele woed. En zes ik is seht dat wichtigste kam te laatst. Dat's nicht bloß wel wie geleefd hand, sondern ook woord wie geleefd hand. Dat is wichtig, am dort wie ook. Möchte ich seine kennen, wann wieder sie ihr verlote.

tweede fase. En ik checkt en de visioen, en dat passiert als ik checkt, wie ik en Shushan, de Paulist, dat in de Elam Provinz is. En in de visioen checkt ik, en ik weer bij den Ulai Rifa. Daniel fängt zichzelf bij den Ulai Rifa door en Shushan, oder Susa, die dat hoofdstad weer voor dat Mede Perse Tjenigrik, en dat weer dan dat Tweede Welt Tjenigrik. Hij is in den Paulist, endlich is hij dicht bij de fasting. En Ulai is ook de Kerkan Rifa, die bij Susa verbierand. Nu de oorzaak waarom de visioen bij Susa weer, leven als in Babylon, es wils de visioen te doen haft met de tweede en derde Tjenigriks. Wat dit visioen van red, wie erfelt binnen 200 jaar? Nu zo'n erfelle is opmerksam. Wils zo als ik zeg, de Friesenje willen Daniel zien schrijven veel later aan diede. De zeiden dan dat het Daniel boek veel later geschreven wordt, dat heet nodem dat deze dingen passierden. En waar er dat is, wil zij niet welke profetieën aannemen. Die leven niet in irgend woord dat buiten natuurlijk is. Die zeiden dan dat dit bloos een historische bericht is. En wanneer dat dan werkelijk verheer je profetieën weer, en dan boekstavelijk erveld weer, dan moeten de Friesenje zich schemen. En die willen zich niet schemen, het liefste. Derde fase. Dan hoef ik mijn ogen op en checkt. En zei daar weer een schopsbak die daar stond bij den Riva, die twee hiernen had. En die twee hiernen weer hoog, aber eine weer hecher als de andere. En die hecher weer, tjem dat laatste op. Ik wil hier nu eerst aandieden wer des schopsbak is. Die had twee hiernen. Nu, dat is dat Mede Perse Tjenigrik. Dat zegt dat dat huren dat dat laatste opkeem, weer hecher als dat eerste. Anders gezegd, de Mede tjeme dat eerste ver als een Tjenigrik. De Mede-generaal deed Babylon vernichten. En dan later tjeme de Perse harsche en die nemen even hand over de Mede en moeken dat en beriemd het Tjenigrik. Also, de Schopsbak. Hier met die twee hiernen, waar een hoeren hecher is als dat andere, is dat Mede-Perse Tjenigrik met de Perse dat sterkste. Vierde fase. Ik zag dat de Schopsbak num vaste hand schoof, en num noorde, en num zide, zodat tjene beesten aan waarde stonen kunnen, en daar weer ook tjene de irgend weems uit zijn hand raden kunnen. Ober hij deed zo als hij wil, en wordt zeer groot. Je hebt nu opbacht op de rechtungen en de Schopsbak jink. Hij schoof num waaste en noorde en zide. Maar waarom niet num ooste? Wil staat als woer hij weer door am ooste. Dat Perse Tjenigrik weer door en ik word dat nu zo nana, weer door bij de deur van civilisation. Wanneer een door wordt de deur opmaken, zo te zeggen, dan wordt wie in dat oostelijkheid van de wereld zijn. India en China. Dat is waar door dan allerhand passiert. En zo schoof hij in alle richtingen waar hij kon. En waar dit is dat Perse Tjenigrik. Dat beeld is dan een schopsbak, wils dat wordt dat beeld goed nemen, en hij schift nu naar noorden en waaste. Dis schopsbak is de boer in dat zevende kapitel. Nee, ik weet niet waarom hij twee verschillende tieren brukt. De Perse hadden een zin van andere landen even nemen. Mij is even zo dat is waar van al die Tjenigriks. En dan is door de andere zijde van de visioen, en dat is de kazabak, die een bijzondere hoeren houdt. En die deed de schopsbak vernichten. Zij nu de vijfde vers in dat achte kapitel. En als ik dat beobachtte deed, zij dat kwam een kazabak van waaste, en die vloog over de eerd. En deed de eerd niet aanscheren. En de kazabak had een bijzondere hoeren tussen zijn ogen. Also, wanneer deze kazabak van waaste kwam, dan wordt dat menen dat die van Europa kwam. Daniel wondert zich over de kazabak zijn kracht en fähigheid. En dat werkt zo, dat die boven de eerd zoals vloog. En die eerd niet aanscheren.

Dat meent bloos dat hij nust am steek leidt. Oder ik zal vielleicht zeggen, wanneer wordt am steek weer, dan wordt dat even bloos aan zee geriemd met macht. En die houdt dan den besonder huren tussen zijn ogen. Wanneer er iemand wordt vervraagd is van wem dat een beeld is, dan heb ik de antwoord in dit kapitel, de 21ste vers, waar ik lees, en de verzadderde Kazabak is de tjenig van dat jeetje land en de grote huren die tussen zijn ogen is, is de eerste tjenig. En dat wil je dan de hoogberiemde Alexander. En dat is ziemlich einfach dort te zijn. Wat hier passiert is dat Perser proeft en waste en antagone doorlander te overnemen en de Perser tjenig die dort proeft via de Xerxes. Ober zij, door uit hem waste, tjemt des verzadderde Kazabak. En die tjemt zo hostig ver, dat hij niet eenmaal de eerd aanscheert. Dit reed van de vijer ring, die aan dem leerpad weer van behouden hast, en dat is een beeld van desem Alexander. Nu weder dat zaaste vaars. En hij, dat heet de Kazabak, tjem no dem schopsbak, met de twee hiernen, dem ik zachte door ver dem riefer stond, en hij rand nu am haan en den woord van zijn macht. De Kazabak tjem en zijn woord, zegt het. Hij was zeer oorlijk en had veel hoos en rand eindelijk en am en en am te vernichten. Zevende vers. En ik zag dat hij dicht bij bad dem Schopsbak tjem en hij tjem en zijn oorlijk jegen am en sloeg dem Schopsbak en brok zijn twee horens en twee. En daar weer China macht en dem Schopsbak janem te ware stonen. Ober de schmeid am dol no de eerd en trampelt ab am, en daar weer China de macht had dem Schopsbak van am te raden. De Tjenig Xerxes weer eindelijk de laatste beriemde herrscher van dat Mede-Perse Tjenigrijk, en hij de trich aanreden jegen Europa, dat heet jegen dat Griekenland. De Grieken hadden bij 300.000 soldaten met hun families en die waren klug. Die gingen dem Xerxes niet entjegen. Die luurden dat hij bij een gewisse smalle stad kwam, waar hij maar zeer weinig soldaten kon deegnemen. En de Grieken luurden door bloos en deden den door aanbrengen zoals ze door de smalle stad kwamen. De Grieken armee had ook beter het beleren. Je hoort, de Mede-Perser dachten zo, dat ze met schier macht kunnen gewinnen, aber nicht dortmal. En dan had de Xerxes ook 300 scheep, rutgeschickt op den zee, jegen dat Griechenland, en door tjemen stormen deed al de scheep vernichten. De Xerxes weer zo dal gewast, dat hij zijn gard afgenomen had, en had de walen geschlagen, en zij wilst hij zijn scheep vernicht houden. Mij is er dat als niet een teken van een wijzer gewitste man. Dort weer dan ook dat laatste mol dat oostelijke lander proefde de waastelijke lander in te nemen. Ober nu tjem des jonge generaal ver, de Alexander, en die weer maar 33 jaar oud als hij starf. Hij weer een zeer kloke militairische generaal, en hij kon zijn armeeën zeer hostig ergendwoe handkrijgen.

Nu Daniel dat achte kapitel de achte vers. Dan wordt de kazabak zeer groot. En als hij zeer sterk weer, werd de besondere huren afgebroken. En indien er steed, tjema door vijf besondere hiena, die naar de vijf windrichtingen van hemel handreden. Nu, wer weer dort, dat den huren broek? Door weer schien tjena macht, die dat had kunt doen. Ons is gezegd worden, dat als de hoogberiemde Alexander de ganse welt onder zijn macht had, dat hij zich doorgezet had en had gehield, dat er geen nationen meer waren, evendien hij gewinnen kon. Hij had de welt, die dan weer gans overnomen, die waren alle onder zijn macht. Hij starf in een nacht tegen hoog het feber, na een lang het vast met veel spiertes en wijndrinken, wat hij gans doen weer. En hij starf in dat jaar 323, verdem dat Jezus geboren weer, en hij weer maar 33 jaar oud. Als hij sterk weer, weer die huren gebroken. Nu hebben we drie grote weltkenigrijks gehad, Babylon, Mede-Persa en dat Griechische. Alle drie worden vernicht met bezopnet. Dat is gezegd worden, dat Spiritus en Wien bracht dat betoor dat andere kunnen gewinnen even den. Deze ganze zaak met Spiritus en Wien, die mensen brokken, ik weet dat door niet in je zaad is en de meeste landen jegen spiertes en doet hoeveel schade dat aanreden deed. Door wordt vaak in je zaad dat spiertes en zo wat brengt veel geld in en taxen en ja, ik leef dat ook wel. Over hoeveel geld moet je spend worden om met die trouble te handelen dat zo'n met zich brengt. En wanneer een trek checken deed en welke schicht historisch het, dan zijn er zo zeer veel nationen die vernicht worden door superie. En dat neemt dan niet aan hoeveel families zijn vernicht worden door derg. Zo vaken heb ik gezien in mijn jaren hoe einzelne mensen arm waren en hoeveel mensen hun gezondheid verloren door superie. Hoe vaken heb je niet genoeg gehad om eten en niet genoeg kleden gehad, bloos wegen superie. O, ik weet, mensen willen dat liefst in de heren van zond. En wanneer een proef met zo'n mensen te arbeiden, die verschloofd zijn aan spiertes, dan zeggen ze egel dat ze niet verschloofd zijn. Die zijn dan nog zo gestalt en zeggen dat ze dat in toomhoelen kennen. Ze kennen dat nemen en ze kennen dat loten. Over de trubbel is dat wanneer ze een beetje dronken hebben, dan verliezen ze er zin over die zaak. En dan jet het immer wieder wat ze doen zijn. Ik lees hier eenmaal van zonen die zo'n nozeker, hoeveel mensen er zijn in een nation die verschloofd zijn, en dat is toen erstaunen. Hoeveel zijn door die er arbeid niet gescheid nog komen kennen, wil zij half bezopen zijn. Dat is gezegd worden, en dit is al bij 40 jaar terug, dat 15 biljoen dollars worden ieder jaar uitgegeven voor spiertes en zo wordt. En ik zei, wader, dat heeft manch eene nation en familie te grond gebracht. Mijn predjevriend is ik zeker dat dem Alexander zijn tjenigrijk ongejenk wegen spiertes. Hij kon even wel nationen gewinnen, maar hij kon niet even zichzelf gewinnen. Mij is manchmal angst even aan zijn nation Amerika. Hoeveel entscheidingen worden gemaakt wanneer die in de gezaad hieze te veel haaien had te drinken? Daar zijn zonen die zo denken dat ere nation zo klug is, dat niets te aan passeren kan. En ik moet me voorken wonderen hoe stolt mensen zijn, die zo denken dat wanneer we daarvan reden dat spiertes en Wien superie een probleem is, dan weet we bloos niet wanneer we moordbrokken moeten om niet te veel te drinken, zodat een niet bezopen is. Ik weet niet of ze dat

weiter oder nicht leben wolle, ob ein Bett wie in später Zeit einem seinen Sinn und Verstand betäbe, so dass einer nicht weiß, wann er dort genug ist. Die Wahrheit ist, dass es nicht viel nimmt, ein Mensch seinen Verstand und Gewässer zu betäbe. Und doch können sie damit wieder und proben dann Entschlüttungen zu machen als Schuld. Träg nur dem Alexander. Als der so jung starf, schien wer in Toffel Wien, wird sein Königreich mag feier von seinen Generale gedeelt. Einer nimmt dort, was nu Europa ist, und dort wird dort Mazedonien Port genannt. Nach einer nimmt Kleinasien, nach einer nimmt dort andere Port von Asien, und alles nun Osterhahn, Bütte Ägypte, und dann der vierte nimmt Ägypte und dort nördliche Port von Afrika. Nu de nähende Farsch. Und von einem von den Feier käme dort ein Kleinet, Huren Rüd, dort sehr groß wird, nom Siedehahn und nom Osterhahn und nur das schönet Land, ab Tau. Wat ist das schönet Land? Na, dort ist das nicht wort, als dort Israel Land. Dit kleinet Huren ist nicht dort nämlich, als dort wird wie ein dort fähiget Kapitel sage. Dort käme das kleinet Huren und dort vierte Tschänigrik, hier kommt dort und dort dritte Tschänigrik. Dit kleinet Huren hier ist historisch. Aber das kleine Huren in das siebente Kapitel ist noch eine Zukunft. Das kleine Huren hier in das achte Kapitel wie eine mit Nome Antiochus, Epiphanes, ein Antwort dem Ersenja genannt. Er wie auf sein Thron in das 170. Jahr für Jesus in Geburt. Und er kam hier in Jerusalem und probt Jerusalem zu übernehmen. Die Mann hat ein besonderer Haus für die Juden im Grote Ganze. Hij schien proefd al die Juden aan te brengen, dat weer zijn ziel. De Maccabeer deed de jaren aan stonen, maar hij bracht zoveel voordig, dat hij een bijzonder jettebeeld opstelde aan de tempel in Jeruzalem, dat weer dat eerste ekelje dat opgesteld wordt aan tempel in Jeruzalem. De antichrist wordt het ook doen aan de med van de grote triepseltijd. De deed ook schwinsvleeszop over de heilige je feesten jeten, en dat weer wordt dat zeer jegen aan weer tot de Juden, wils de geen schwienvlees eten zullen. Nu de tiende vers in dat achte kapitel. En dat was zeer groot, zo goor bij de himmlische schoor, en dat deed eenje van de schoor rausmieten en trampelde aan je zine feit. Dis vers is zeer schwoor uit te leien, en te weten krijgt wat het meent. De meeste denken zo dat de God lastere deed en lastert jij in God en God leidt aan Jeruzalem en den tempel even nemen. Dis strijd had met meer als bloos mensen te doen. Dat schijnt had ik met engel en bezejester te doen. De Antiochus kon schijnt dingen doen die zeer bijzonders en toen erstaunen werden. Wanneer dat zo is, dan weer door bezejester macht en te worden. Daar is veel dat we niet weten wat het met de bezigste wereld te doen heeft, vriend. Ik zie bloos zeer dankbaar dat zo als we en God zijn woord lezen, dat hij de in ons is, machtiger is, als die in de wereld is. Nu de elfde vers. Jo, hij deed zichzelf erheven, zo goor bij den held van de schoor. En dergaan wordt de dagdelige opfer weggenomen, en de steed van zijn aandachtsteed wordt afgesmeten. De Antiochus weer zeer stolt. Hij dacht hij weer zo als een stier in den hemel. Hij had voor zichzelf de nomen genomen, en dat weer een nomen dat meent, God je op en boord. Twaalfde vers. En aanwart naar schoor je jeeft jegen dat dagdeilig het opfer, wegen dat overtreden, en dat smeet de waarheid naar de eerd. En dat deed arbeiden en deed aan ook gelingen. Dit passiert alles tegen God zijn erlaubnis willen, dat des kleine huren zoveel aanreden kan. En dat kleine aan afweren kan, schijnt, wenst van stoot. En dat we aan wie in Israël er aan je huurzaamheid. Zeg maar. 13e en 14e vers. Dan hierde ik een heilje reden, en nach eener zete dem gewisse heilje de rede deed, hoe lang zal de visioen zijn, wegen dat dagdeelig het opfer,
en dat overtreden van dat verdorvenis, dat beides de aandacht steed en de schoor zal aan je fout geklinkt worden? En hij zei te mij, voor 2300 ovens in smorgenst, dan wordt de aandacht steed gereinigd worden. Heil je hier, als einer die een van Gods zijn erschaffte creaturen is, die niet van mensheid zijn. Anders gezegd, dat worden boete natuurlijke persoon zijn. Ik wonder manchmal, wat Engel ans nana. En in 14e vers redt dat van ne tijd. En daar is niet vereenigd over wat dat meent. Dat is zeer verschieden uitgelegd worden. Maar ik word dat later bij het nächste Mal. Also, bij dan, Gottes Segen, mijn vrienden.

Want die gezien voor een, of die hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je zinnenschuld vergeeft is en dat die woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Reimer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anruft, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nur denselben Radiosender, wie ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon reed Helen Boyen van de Radio De Breg, CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Ik heet je welkom te dit programma, Wat Passiert. Hier leef je mij van onze plot die je mensen van gisteren en van deel. En horen is moel waren nu de artikelen uit de catechismus. Nu deem kent nu een herhouding tussen een vol en dan vreus. Ik wens alle toehoorgen een gouden en

deze week de 17e artikel van de dodes erop stoen, fromme en godloze, en dan de 18e artikel vom laatsten gerecht om de fromme beloon en godloze bestroefen. Nu dem, kämpne unjerholung tussen Abe en Dan.

de 17e artikel van de Dodicea opstonden. We leven en bekennen ook dat aan Jezus in een dag alle doden opstonden worden, dan voor den mens is het zo bestemd dat hij eenmaal sterven moet en dat dan het gerecht komt naar Hebreeën 9, vers 27. In de 1. Korinther 15 kennen dat sämtliche Fleisch en Blut dat de Gottes nicht oven. Naar Anleitung van de Heilige Schrift, dan moet den mens zijn lief eerst zo als een wetkuren in de eer gezet worden. Vom doden opstonden, van beid, fromme en gottlose, gerechte en ongerechte, daarvan sagt Jesus in Johannes 4, vers 28 en 29. De stund kommt, dat all die in de greve liggen, worden Gottes Sehen seine Stem hören en worden voor een dag komen. Die da Godet gedonen haben, die stonen op zum Leben, en die bij ihre Beisewerken gebleven sind, stonen op gerecht te worden. In Daniel 12 lesen wir, viele, die inge die Eid liggen en schlupen, worden opwaken, atel je tum uivien leven, atel je tum uivien lieden en schaund. De Apostel sagt in 1. Thessalonicher 4, 16 bat 18, de Herr Jesus wordt zich tum gerecht openboren. Hij zelfs wordt vom Himmel eraufgekomen.

aan Jezus van dood opgewaakt heeft, ook aanstel Christus opwaken wordt. En in 1 Thessalonica 5, vers 13 en 15 zegt hij, Breider, wie willen u niet am aankloren loten? Ewaar die al am dood sloepen, dat je niet treuren broeken, zoals die geen hoopnung hebben. Dan, van wie blijven, dat Jezus gestorven en van dood opgestoonen is, dan wordt God durch dem Herrn Jezus en met Amtöpuk die nozig nemen, die al angeschlopen zijn. Wir sagen zum Schluss mit dem Apostel Paulus, treust je in een ander met deze Wiede.

De 18e artikel. Vom laatsten gerecht om de vrome belonen en de beise bestrofen. Wie blijven in bekennen tot een laatste gerechtsdag komen wordt om de vrome belonen en de godloze bestrofen. De tijd en stund van deze gerechtsdag weet geen engel, veel weniger nog een sterflicher mens, dan God, ons voordam hemel, heeft tot zijn macht alleen verbehouden. Ober zo als dat een noa zijne tijd weer, ze eiten, ze dronken, ze vrieden en leiden zich vrien, wat on den dag os Noah en de Arche nending. Zo wordt het ook zennen, wann de menschen zijn vader komen wordt, Matthäus 24:37-39. De haar wordt plaatselijk komen, zoals een dief en de nacht, Openbaring 16:15, en zoals een schlang wordt hij komen over alle menschen, die op eden wonen, Lukas 21:34. Jezus zegt in Matthäus 24:27, zo als de blitz van oosten komt en wat in wasten schijnt, zo wordt het domet zijn wann de menschen zijn komen wordt. En aan dem dag wordt het gerecht geholen worden over alle menschen. Einoch, de zevende van Adam, heeft van deze dag en vooruit zo gezegd, de haar komt met veel duizend heilje, alle menschen voor gerecht te brengen, en alle godloze voor ihr godloze wezen te strofen, womit ze godloos gewaas zijn, en ook voor al de vragen wie de godloze zijn de jaren aan gereed hebben. Juda 14:15. De profeet Daniel is het gerecht in een gezicht gewezen worden. Hij schrift in Daniel kapitel 7. Ik zag door, dat stille hand gezet worden, en de ola zat zich door. Zijn kleid wie schnee werd, en zijn hoop en kop wieren zoals witte wol, zijn stoel wie zoals vier vlammen, in de rede omstel branden met vier. En van am ging in een lange vier strol uit. Duizendmal duizend deinden am, en tienduizendmal tienduizend stunden ver am. Dat je recht wordt geholen, en de beker worden opgemerkt. Dem Apostel Johannes wordt dat je recht ook aan een gezicht gewesen. Hij beschriftet in Offenbarung 20, Verse 11 en 12 zo. Ik zag einen groten witten stoel in den, die doorboven zat, Himmel en Erd vlogen van am Waag en wieren nicht meer te vingen. En ik zag de Dodes, bed groot en klein, ver God schonen, en de beker worden opgemerkt, en een ander buurk wordt opgemerkt, dort weer het levensbuurk. En de Dodes worden no de schrift en de beker gerecht, no ere woken. Door wordt hij onze woken vergerecht brengen, de gode en de schlachte, no predia Salomo 12. Door wordt de godloze met zijn vraagheid niet voortkomen, en de fromme ere hoopnung wordt zich erfellen. Jeder einer wordt kriegen, wat hij verdient heeft, no zira saas tien. Door wordt dan ook aan het licht komen, wat hem diesten versterken geholen is, ook de gedanken en de horten worden openbaar worden, no 1. Korinther 5:5. Door worden de menschen met een rekenschaft geven van jeder aanneigd woord, dat ze gereed hebben, no Matthäus 12:36. Jeder einer wordt door voor zich zelfs rekenschaft geven moeten, no Rijma 14. Dit gerecht wordt gewonnen over alle menschen, die van weltaanvang geleefd hebben. Hier wordt geen entschuldigung voor dem alles zijnenden God helpen, dan dort wordt man weet, dat een God is, als alle menschen openbaar. Door worden de zinder zijnen en feilen, dat ze Jezus, de welt erlicht, nicht gefolgt zijn, aber dat wordt te lood zijn. Door wordt de Heer Jezus dan met zijn engel en zijn kracht van hemel openbaard worden, en hij wordt op den heerlijken

0: rol zetten en wordt alle veldje verarm verzamen. Daar wordt hij die van een onderscheiden, zoals een hoort de schoep van een onderscheiden deed. En hij wordt de schoep te zijn rechter ziet stalen en de baak te de linker ziet. Daar wordt de kennig dan te die on de rechter ziet zijn. Komt her, je bent van mijn vader gezien. Of dat rek, dat van je rijd gemerkt is, al dan als de welt de grond gelegd wordt. Dan ik weer hongerig en je geven mij te eten. Ik weer dorstig en je geven mij te drinken. Ik weer vreemd en je nemen mij op. Ik weer nuchtig en je geven mij kleider. Ik weer krank en je bezochten mij. Ik weer angespoord en je kennen mij bezeken. Dan worden de gerechte am antwoorden en zijn. Haar, wanneer zagen wie die hongerig en geven die te eten? Oder dorstig en geven die te drinken? Oder woest traf wie die als een vreemd dan nemen die op? Oder nuchtig en geven die kleider? Wo zagen we die krank oder vast genomen en bezochten die? Dan wordt ik geen antwoorden en zijn. Wat je van de geringsten in je mine breider gedonen hebben, dat hebt je aan mij gedonen. Dan wordt het de aan zijn linker ziet zijn. Waag van mij, je vervluchte, en dat eeuwige vieren, dat voor een devil en zijn engel redgemerkt is. Dan ik weer hongerig en je geven mij niet te eten. Ik weer dorstig en je geven mij niet te drinken. Ik weer vreemd en je nemen mij niet op. Ik weer nuchtig en je geven mij niet te kleiden. Ik weer krank en in gevangenis en je kunnen mij niet bezeken. Dan worden de ook antwoorden en zeien. Wanneer hebben we die hungrig oder dorstig oder vreemd oder nuchtig oder krank in vast genomen je zijn en hebben die niet gedeind? Dan wordt hij aan antwoorden en zeien. Ik zei je de waarheid. Wat je aan mijn geringsten broeder niet gedonen hebben, dat heb je mij ook niet gedonen. En die worden in ihre eigen strofen neergonen, die je raakte over in dat eigen leven, naar Matthäus 25. Mocht de dreimal heilige God, voordat zijn heilige geest ons alle helpen, uit je noden deze zuiligheid te oren. Amen.
1: So weet bij de artikelen van Kirkissem. Ik red nu besonders te alle die zich deze maand duiten loten. Ik wens je Gottes Segen in iedereen die deze wichtigen stoop dit je neemt. Mocht je de genoot Gottes rijkelijk in je leven sperren en wie je Geschwister im Herrn nemen je met vollem Horten op.

Je hoort nu wat passiert. Een plotticht radioprogram ongevoerd bij de Breg. CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zafferblot. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid wie ons vader hier.

Wie soll man beten? Wat soll man zeggen? Wie deed man dat in weetvoten? Je roet zet wie een ganse rij aan vragen gedanken wat eens bewegen tjene. Kjemt je ze wat ook bekend voor? Erinnerst du dich noch an de laatste tienerstunde, da heet wie van Petrus eine gemeint in de see gemeint, ob die ook so viel vragen houden, während ze ze betet heute? Ze werden ja besorgt, ins van Petrus, een vriend. Denn dei, wie nicht unja ernt, sondern während ze ze betet heute in Gott am helpen heute, sollt Petrus aus sie fangen im Gefängnis. Hat er wat verbroken? Uit onze Sicht würde ich sagen, nee. Hij had mo van Jezus wieder verteld dat Jezus alle mensen hieren had en verzocht andere mensen ook dat evangelium te erklären. Het gaf natuurlijk daarom ook vele die dat opnemen deden, die vrij daran houden. Ook bij het gaf ook mensen van den wieder den oeien is. En deze brachte Petrus in je gitaar.

En nou staat weer het al gans diester. Moon ons im huis brandt nog licht. En een stoofbanne knijde vele tjeriste. En alle beten van Petrus. Vergoud toch dat het hierbij Maria als er deinst met ze zennen kon. En zo kon ik immer daarbij zennen en met beden. Op eenmaal hief het mijn kop op. Daar had het toch geklappert? Madden in de nacht? Oh, wer kon dat zennen? Na jo, als deinsmetsje stond ik op en ging ganz fleis en versichtig naar de deur. Ik wacht het niet die op te maken. Ik link mijn over aan de deur en vroeg, wer is daar? Daar heet ik een stem en die zegt, maak op. Oh, ik kan doch deze stem. Mijn hoort schloeg immer fetzer. Jo, nu heet het je tijdelijk. Maak op, het zie Petrus.

Ich habe von da eine sehr interessante Geschichte für Jüntchenja. Diese Geschichte steht in der Bibel in 1. Mose 9 abgeschrieben. En de vandaagse geschichte wordt junt van mensen vertalen, die wordt ganz besonderd in grootsoortje buien willen. Zijn je nu al bereid voor deze geschichte? Nu wel wie over eerst dat leidje harsje, laat dich niet van bösen überwinden. En dan vertalen junt den eersten deel van een langere geschichte.

Tjenja vragen, Matsaka bestreit. Een plotische programma van Radio Segenswelle uit Deutschland. Mijn naam is Victor Zawadzje. En dit is een programma verzet je op twee vragen in te gaan, wat je aan het tisch hebt. In een van deze programma, onja hulle, mij even een vraag met

0: De klok est neien.
1: Good morning. Ik vreem weer vergeten bij Koemnes en Samoyes. Ik dank God dat we geleden hebben aan Tup te komen. En we geleden hebben aan Jezus te blijven. We willen ons nu een klein betrachten wat de eerste tijd en de kwek in Jeruzalem passeren deed. Door we een mensen van de Farizea en Jezal de vervolgde Christen. Hij wilde bij ons en ik denk dat het in de Apostelgeschichte 7 was de Stephanus doodmerken deed. De stenige naam. Stephanus, den ich selbst dort passiert, kickt den Blick im Himmel. Und er betet. Und schnell war aber ein Stimmet soll betrachten, woher umdrehen wird. Soll wir auf dem Bach nur Tarsus, um Christen zu sehen, die Gebungen zu nehmen und die Gefahren zu führen. Soll wir ungefähr door twee jaar, door drie, ze weet niet, door vier, door twee jaar zijn we geboren. Hij werd aan een jüdische familie geboren. Hij werd zeer streng opgetrokken onder het jüdische gezet. En hij nam ook de besluit dat die gezet te volgen en aan te vieren, waar het aan te vieren failed. Maar we hadden don't, wo ik moest worden, beaam we dat zo, zonder wat aan Jezus leven, die weer een arax. Die hielden niet zo'n zaad. En die moet ook doen, ja. Hij ging naar de hoge priester. Hij wilde bij ons zool, Stephanus, doodschroen leiden. Nou, hij ging naar de next kapitel van, hij ging naar de hoge priester. En vroeg naar een brief. Dat hij met vrijheid, met autoriteit, kon naar Damascus komen. En dat die mensen naar Tarsus komen en die mensen je vangen neem. Dat wordt al je lees, wat wordt je in hemel lezen, en vers 1, kapitel 8. Zal er besnoof nog eenmaal, om zich en drijft de snoof om zich, en drijft in haar zin die ging aan, te moorden. Hij ging naar een hoge priester. Waarom we dit, weer dat dit, wat ik hiervan verneem, dat zal wie een witte mens. Hij weer dol over zijn wat er niet het jüdische gezet houden deed. En hij zei hij snuf om zich. Ik heb meer gezet om dat je leest voor te zijn. Dat wordt meint dus hij weer oeierlijk. Hij weer geen on. En hij verzocht de mensen vast te nemen. Wat er bekenden om Jezus te leven. Dit moet je dus uitroden, wie arm zo. Dit is niet gezatselijk. Wat de deiden, de Jezus Christus nu volgen. Ik leer het wies, en weet, hij snuf arm zich. Dat meint, wie arme door woer, gläubig wird, den versucht je vast te nemen, den versucht je te zijn, ze willen orak. Waarom veel autoriteiten, hij wil bieten Jeruzalem gaan? Hij ging naar de priester, vroeg nu een brief. En vers 2 zegt hij, en vroegte aan, nu brief om de jüdische scholen en Damascus, dat van hij door irgendwem op den Weg funk, of jana oder früher, had hij dan kunnen gebungen naar Jeruzalem brengen. En als hij op den Weg via nur naar Damascus kwam, scheint er eenmaal een plötzlich een licht van hemel op aan. Wie weten de aanstand wat er hoort, en wie lozen nu voor Luther lezen, wo de mensen dat wisten, en Damascus in de Jeen. We hebben ongeveer 150 mil noorden van Jeruzalem. Maar we denken, het is 150 mil voor dat hier een kwestie alleen. Waarom we dat met pieren te fout, dat hier met leien. Tussen Damascus en Jeruzalem weer Tarsus. En hij weer meest bij Tarsus. En dat helpt mensen met zich wat allemaal in jouw stetten worden, wat beschützen worden, dat hij wordt gaan dat uitvieren wat hij uitvieren zal. Ik had even nooit gedacht, wie aan Philip maakt onze teacher je hart, wanneer we Bibelstunde aanvangen, dan zie je de voetstaps van buizen vriend. Dat vind ik een grote uitdruk. Dat is met gefährlich dat zu sein. Wie als, dat zegt, wer geen Christus reden deed, de zündig geen Christus. Aber hier wie Paulus, dan wie nog Saul, wie op een Bach en plötzlich im Licht vom Himmel Eva aan. Nu, wo dat wat voor licht was, dat weet ik nicht. Außer een Gewitterstrolje was, dat had er bloß een anderschen licht. Mir hier zich zo, nämlich, wenn ich das lesen, dat het half een gewisse tijd op hem abgeschaut schient. En hij wie blind. Hij war gleich voets aan. Hij voller beïerd. Nu, wie begeen, hij wem hingen wees, door hij nicht gehen kon. En hij wordt ook nicht gehen dort schaffen und nicht gehen de reden. Und er fällt auf die Erde und hört eine Stimme zu ihm sein. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Nö. Das sagt er schon, da wie am Pieten, ich fall rauf, ich fall nur die Erde. Und ich stelle mich für, hab sich gebackt, auf die Erde hab ich gebackt, und er wird die Uhr an die Höhe kneben. Und dann kommt die Frau nach ihm. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? En hij vraagt haar, wer bist du? Hij wil weten wie er aan reden deed. En de haar ziet, ik zie Jezus. Den du vervolgen, volks, die wordt het schwor worden, je in den Stachel zu schloen. Zie hier, begegnet krijg dem, wem hij vervolgen deed. Hij mag zien, ik ging het dood hier beëerd. Na, hat ihm sehr noch das Fall ging auch dort zu mir. Und die Frau ist, warum darfst du mich verfolgen? Und dann fing wie, dann kam der Befehl von der Stern und sagt, steh ab und geh zu einer Stadt nennen. En die wordt gezegd worden, wann du doen hen, bent wat du doen zoos. De man, die met arme reizenden, stunden en wunderden, in horden benuscht te zijn. Ze hielden een stem, over zij zagen nuscht. Een enkele zullen ze hier, dit is dan van dit, dort wann, de Stern vom Himmel zähmt, dann hat die Autorität noch nicht zu sein. Hier wird der Stern klar, und sie sagen, was passiert, sie sagen, Licht in der Stärke soll, der fällt durch den Flur, und er hat nichts zu sein. Aber, weil er hat nicht antworten, aber er weiß nicht gleich, was passiert. Nicht. Als er sagt, dann stund Paul ab von der Erde. Aber als er die Jungen aufmacht, kann er nicht sein. Das wird nicht mal bloß, dass er physisch eingegriffen wird, die Dufall. Den Jungen werden tau. Und dort beweist soll, dass hier eine Autorität begegnen wird, der er gerade wie aus Hei. Hij wird die Autorität hat von Hohepriester, der Fürst nehmen und den Herrn leben den. Dann sagt er, er kann nicht sein. Selber fauten anders, und die Mann aber beanwählen an der Hand, und leiden arm, an Damaskus nähern. Einzig mal, dann lad der Haar der Tau, dort wie Kraftlos wollen. Dort wie blind sein, wie nicht sein kann, wo wir sind. Das, was hier passiert soll, da kann man einmal nicht sein. Hij wist helemaal alles hoe het wie. Hij wist hoe hij hand wil. Hij wist wat hij wil. Hij kan de strafcoat. En ik wou niet het engste te gaan. Hij wil aan jaar 2, aan jaar 2, jaar 5 geboren aan Tarsus. Tarsus is een Romeinse stad. En dat maakt hem een Romeinse burger. En dat wordt nog herkomt en terug. Hij brukt dat om uit je voor rüt te komen. Dan dacht ze wieder dat. Ze hebben fout naar mijn hand, leid naar mijn Damascus neer. En hij kon drie dagen ook niet zijn, en eet en dronk ook niet. Zie, wat passiert is, wanneer een mens moet drie dagen niet eten en niet drinken deed, dan zijn alle dingen wat hem körper geeft, onschoffen, dan worden zwak. Ik weet niet, wo zijn denken zwak geworden, wo zwak dat geworden is, maar den Plan, wat er had, die wordt niet meer zwak, die verging. Nu kreeg je hier wees een andere afkoel. Krak van den, die mij vervolgen deed. Hij vervolgt Jezus in zijn genia, en hij wilde voorspringen. En krak van den, terug. Zo weet je wat je des. En hij kon dat jou niet zingen, ook niet. En hij toen niet. En Damascus, wie een gewezen ging, ja, der heet Hananias. Toen zei de haar in een visioen, Hananias, en hij zei de haar, hier zie ik. Wie vingen hier dat God weet te wem hij reden zal? Dat er waren Jehuzem zijn. Eerst reden te zal, dan reden te Hananias, die aan de stad via. Hij reden te hem en hij zei dat hij zal wat hij doen zal. Hij vingen vast af, de haar zei te hem, sto op en go op de goos, nu de map, dat is lekkerheid, en vrouw en het jüdische huis, wo zal van thuis als zijn moet de bed? Dat hier zit dus, want ik heb in je bedsleven gevierd haar, maar nu beter. Nu als zijn eng, en nu vangt door te beden, in mijn koppelsnur te groot. Zo. Hij heeft een vision gezien, den de man Hananias, die aan hem neemt komt, en aan de hang oplaagt, dat hij zien zijn waar hij kreeg. Zo, hij zegt, Hananias, krijg wat passiert is. Zal haft een vision zijn. Zal bet. Dat zijn twee tekens, dat zal anders wie als hier. Ik wist alles, maar nu moest je nog beten. Nu kunnen niet zijn. En ik weet, wanneer ik zich zijn kan, dat is wat anders. Dan wat in de woord van de enige voor een haft. Wie aan, hij heeft in de vision gezien, dat hij de man Hananias bij hem neemt, en aan de hang oplaag, dat hij zien zijn waar hij krijgt. Zo God zei, zal, werden we dan komen, en wat wordt plezier? Die wordt de hang oplaag, en hij wordt wat er zijn. En ik stel me ver, dat zijn denk dat wil hij hier. Dat is dus wat ik me verstaan doe, maar vers 12, dan zegt Hananias, haar, ik heb veel van deze man reden hier, hoeveel schoten hij die de helden in Jeruzalem toegezaad heeft, en hij heeft hier volmacht van de hoge priester al de vast te nemen de dienen noemen onroep. Zie, die hadden dan niet zelf voor ons als je kunt vertalen, maar het is weer hartstig aan je gewoon. Zal Captain Tarsus en hij wat vast nemen. Hij wat vast nemen weer aan Jezus leven daar. En zegt, ik had het hier. En wat zegt hij dat ook? Vers 14. En hij zei, hij had volmacht van die hoge priester en de vast te nemen, die de noemen onderopen. Zo, daar had hij hier de noemen onderopen. Maar hij zei, zo van hier, zo, als ook einer, die doen die beten daar. Die beten nu. Maar Jezus. En daar had je go te wem, te Hananias. Go wils ik heb me am Hanslanger gewählt. Dat is interessant, dat plotisch woord, Hanslanger. Dat is een halper. De Jezus wat de hand geven, dat Jezus in de hand kan brukken, wo hij wel aan mensen te helpen. Dat is een heel interessant het woord. En een ander woord waar je kunt brukken is metarbeider, maar hier als het eerst zegt Hanslanger. So, dat zegt, God heeft zich aan gewählt. Mijn nomen is, en nomen, verder velke, en mijn nomen, verder velke, konings en kingen Israël te brengen. So, hij begin nomen Jezus, hij begin dat ze Jezus voor nu vallen, en hij via, zo, blij dat voor mij. Vers 18, wil ik wel aanwijzen hoeveel hij bij mijn nomen lieden moet. Zie, Paulus, Jezus zei al te aan, die wil ik schwor zijn, je in een stachel te slaan. Zo, dat, wo mens moet zijn, hij bij de aan de stad, en de mensen die voor een voetstoon dat man doet te meer. Zie, de mensen die denken, wie een beetje snel de wat men aan de moslims. Want de wezen kwekeert en Jezus bekam dat is een zaad die wel lukt je met wat. De aanstelling hadden deze juden hier ook. Die waren ook juden in de stad en ze hadden je danken aan dood te melden. Dus ik wel aanwijzen hoeveel hij de mijne noemen lieden moet. En Ananias geeft zich op den waag door haan en ging door een huisnaan en leed zal de hang op en zeed, broeder zal, de haar Jezus, die op den waag ingewees begeen haft, haft mij gezegd, dat du wel er zijn kost, zou zijn kunnen, en met den Heiligen Geest gefällt worden zijn. Zo, wie weten hier, dat Saul de lachten bed, en Ananias wordt handgeschakt. En dat weet hij, dat hört nur die. En dat hij waar dat zingen kon. En hij, als hem de hang blijft, was hij in voets vallen, zo het als schijpen van Saul zijn jongen, en hij kon waar dat zingen. En hij stond op en liet zich diepen. Zie, dat diepen, wie am Anfang de mens nog weker als anders vernieuw was. Ik weet niet, was wie dat ik graag verstaan, als wie ik nu gestudeerd had. Maar wanneer die verkeeren, dan is ze ook gewoon zich typen te lopen. Eens is neem dat ze die maat zich voet 10 dagen typen lopen, en ik leer dat niet. Wie als hinger en vijand als ze geleerd dat die mensen maat niet onrecht geven. En Jezus zegt hier ook, wie zullen die mensen onrechten, wie zullen die. Ik leer die maar dat klaar zijn wat ze doen. En als je het gebed hoort, een hengel hebt gelegd, dan valt als schijpen van zijn jou. Schijpen is een beetje zoals vers van schijps. Schijpen, hè? En zo had hij een val van zijn jou. Dan kon hij wat er zijn. En wat deed hij? En hij stond op en liet zich taufen. Liet zich het eerste duipen. Interessant waar hij die dingen ons aannemen deed. En als hij eerst gegeten had, kreeg hij ook wat aan zijn kracht. Zo blijft nog een paar deel bij de gingen aan Damascus. Zo, dit zal dat ik kende mensen vast te nemen. Wie nu zelfs vast te nemen van Jezus. Waarom hingen wij eens begeven? En hij blijft een hartige deel door. Bij de Genia en Damascus. Nu, wanneer we kijken. Hoe zijn we van deel? Wat is ons ziel? Wat doen we leven? En we hebben al verschillende ervaringen samen bijgegaan. En eenmaal als we in Elmer, we in Lampen, wat we ervaringen samen hadden, dan laatste avond dan vroeger, wouden al de opstaan, wat is weer kan entscheiden, kom ja. We brengen een hand hard en arm weer dat we opstaan, maar hij deed. Dan is hij al een stunde en zegt, nu komt al een ver. Dat wir waren ein Ding, dass wir am sehr schwer. Und er sagt, dass er, wie es gut zurückgefordert worden, dort wird ihm halt Kraft gegeben, ein Zeugnis zu geben, was er an ihm getan hat. Ich weiß, dass du das erfahren hast, aber wir fingen dort, Jesus sagt irgendwann, nur sei die Menschen dort, den, was wir besäten wir, in der Wüste, wo wir den Menschen vriemerken dat als je gewoon naar huis en zei die mensen daar wat er gebeurd is. En ik denk dat het ons opgeroepen dat we metdelen wat de Heer voor ons te doen heeft. We hadden een diakon in onze kerk in Elmer die met ons zo bestedigd werd. En die had een interessante waar met mensen te reden en mensen om te reden. En hij zei dat is met wat hij deed. Hij vroeg de mensen, hast je een ervaring gehad met Jezus? Dan werd een oude onkel ver, en hij zei, nee. En hij zei, kon je zijn, wo du kost je ervaring gehad met hem? Nou, joh. Dat is met wat je kon Jezus onnemen. Hij bij hem aan toop, en de mens werd werkelijk vrouw. Ik denk, want 2 weken sterft de onkel. En de diakon, die was zo vroeg dat hij die in haar kon introduceren tot Jezus. Zo, so, wat deed hij? Was hij zingen kon, en gegeten had, en wat hij kracht had, zo blijft nog een paar deel bij de Genia en Damascus. Hij vond voets aan, en er is schoon zo te prijden, dat Jezus God is zijn weer. Ze wacht kort lang. Hij deed voets aanvallen met z'n deel. En wanneer we den Herrn aan ogen om, dan zullen we mensen vragen, kon je maar zeggen, waar ik vrede gevonden heb? Kon je dat met deel? Ze wanneer we den mensen vragen, en wanneer ze zeggen, nee, dan weten we dan, als ze die niet op. Over zeer vele mensen, joh, zeiden we nu. En vele mensen zijn doordat dat iemand een zoon gezien heeft, om Herrn gekomen. En dat passiert hier ook. Hij predigt dat Jezus God is zijn weer. En vers 21. Maar al die Amheden wonderden zich en vroegen. Is dit niet hij die in Jeruzalem op hem bracht die deze nomen onroepen? En is hij niet hergekomen die vast te nemen en door de hoge priester te brengen. Zie, de mensen herkennen dat voort. Dit, en de vrouw, dat is niet hij. We zullen worden sterker en sterker. in Predigt so klar, dass die Juden in Damaskus dort Jesus, die Christus erst, dort erst nicht jeden Arm stohlen können. Also die Menschen können keinen Arm stohlen. Hey, wie der Predigt, das sei ja klar. Jesus erst Gottes sehen. Und wenn wir uns zu nennen denken, ein Mensch, der du umdreht, er kann viele Menschen nun so begehen. Du hast ein Juarez, ein El Paso, ein Prediger von Columbia. Der wie ein von den ersten Drogjungs. Und ein Tag bekehrt er sich. Und er wird vorgenommen worden, er ist appeared, und er wird, muss von dir kommen. Und dann sehe der Judge, mir gesagt, was passieren soll mit ihm, sagt er, lo vamos a llevar a El Paso. Nicht El Paso hier in den Städten, El Paso, das ist ein Städt, wo sie kein Dach vor. Nicht, was klagt, wo das wir? Dort wie ein schmaler Strieb, ein Boy, ein Boot, wo sie Menschen losloten bleiben, dann schaut sie die dort. Und hei wir so euer Recht, dann außer ich sagt ihm, wo der Boot kommt, und dann rupt er den Haaren an und nimmt Jesus an. Und als er das euch nun hat, dann hat er den Brücken geschaut und sagt, ich gehe gut. Na ja, er hat gedacht, ich würde das kugeln. Aber er hat nicht geschaut. Er hat für 6 Stunden gerannt, dann kennt er noch einen Platz, wo er Menschen sind, und er hat ein Haus, und er sagt zu seinen Arbeiter, er hat nicht wie 100 Arbeiter, hat er die Tüpp gerufen, und hat er gesagt, er hat Jesus genommen, er wird ein anderer Mensch. Alle, but 2 Polizisten hatten dort nicht genommen, die wir haben verloren. Und hat er gesagt, wie wollen wir hier verloren? Und er sagt, wie kann nicht alle, wir haben Frieden mit der Ranch hier, ich bin. Und er geht nach der Stadt, und er fragt ihn, wo er enthalten kann. Und ich habe da viel Geld gehandelt, die Stadt kann sie kann improven. Worum ich das mitteile, dass wir sind von der noch Menschen, die da sehr gern Gott sind, die mit uns hostig und Jesus begehen, umdrehen. Und die arbeiten unter. Und die machen Frieden mit, so wie das sie kann. Eigentlich, wie kann ich von dir, was ich lehre? Habe ich Geschwister, habe ich Freunde, was da sehr gern Gott sind? Auch für die Beten. Hat es eine Falle, um das gern Gott sie? Dann war wir auch für die Beten. Und weil wir erwarten, doch Gott kann Dinge ändern. Gott kann Menschen ändern. Er kann manche Menschen begehen, die du auch. Hast dich eine große Änderung mehr. Ich gehe viele von Schöpfen kennen vielleicht den Ben Wieb von Mexiko, von der Kompetenz 60. Ja, sie wohnte doch nicht mehr, aber sie wohnte nur. Und er hat auch den Herrn angenommen, weil er hat noch nicht sieg. Er hat für die Drogen das Geld geholt von den Städten. Er sieht, ein Tag hat er ein Schöpfgeld gehabt, wie der Mutter halt war. Dann hat er eine Vision gehört. Hat er gedrängt, hat wie ein Ziramare auf dem ein Boy, eine Stunde auf dem Grautenstein. Und er hat den Heck gekickt, und manchmal sind die Indianer kommen darauf. Und hier ernt brennt dort. Und wenn er prägen da zu dir, dann geht das viel rauf. Und dann wir haben über dem der Holz mitgeworden, dann kommt er eine Früh, und er bringt einen Kopf Butter. Und dann trinkt er, und dann predigt er war. Und die anderen kommen wieder rauf, wieder nur, und dann fangen sie unter Ängsten. Kickt der linke Sieden, da sind 2 Hiesekes. Und jetzt wurde wie alle, kommen nicht mehr reden, und kickt er rauf, und so ein Loch. Ungefähr so lang und so breit. Vielleicht so drei. Dann sitzt er durchs Wutterbär. Dann schafft er, weil mehr Wutter, und dann redet er war. Hij vertelde me dat lang van her. En dan nog her, dan voet mijn naam met de boy in haar. Toen veel mensen aan in haar aan jongen die zien tegen. En dan was ze met een stein. En dan zei hij, hier op deze stein, wie hadden jou een schot geschaffen, een schotfans was bekeerd. Die ging te boven stoen, dan wist ik ooit, daar stein weer. Mijn zei dat een boy, en hij zei, dit klakt dus de steen. Wo ich am Traum begegnete. Dann sitzt der Kuhn, weil er in die Ohren roh. Dann fangt er sich unter Angst, was wollte ich nicht tun? Und mein Junge kommt in der Früh und bringt ihm einen Kuck. Und das klagt der Früh, was er am Traum gesehen hat. Dann kickt er rauf und klagt bei sich, dass er so lacht. Und dann kickt er an linken Sie und sitzt er in die Hiesek, was er am Traum gesehen hat. Dan zegt hij, Gott, wenn u was hand, wie zal in de kwak bieden, dan zal de breide mijn vrouw. En hij gaat er zo, daar is een schlucht. Ik heb er offen, hier had de hand, wil de breide zijn. Dan zei de breide zijn, kip was zo, wat weis. Darf ik in de kwak bieden? Darf ik aan kloot zijn, die was natuurlijk. Wie de jusch in de kwak, die hebben 250 mensen nemen kunnen. Nee, früher zegt hij, Joe zegt hij, wel wij in de kwak bieden, maar dan zou jij abbieden. Met telen, en ik word daar niet meer. Vroeger is alles geschaffen, we bieden dan een kwak. Dan en her nog een kwak, je biedt 60 bij 100. Met van een blauwe spreker. En ik ga je zeggen, wat God de mens anderen deed. Hij kan nu de Bibelschool in een klas wat hij neemt, dat hij noemt de feiermoor. Persönliche Evangelisation. Wo kann ich wiederhalten? Da kam ich erstaunt, woher die Weisheit trägt, dass ich konnte die Quark da arbeiten und hab, dass die wiederkommen dort, so ist er dort. Die nächste Frage, Vers 23 sagt, mehrere der Lothar beschlossen die Güten am Dotemeer. Sie ist voll heute, der andere Dotemeer, und beschlossen die Güten am Dotemeer. So lobe Krieg von anderen Plun, von ihren Plun zu hören, sie stunden Sachen nach, ab der Wacht, und die Stolzputen um Arm zu mir. Sie ist sehr viel, die hieß, darbe hat eine Wand, Rome hieß, Rome Stolz. Da stunden die in Lüden. Und sie leiten Paulus, er soll, bitte die Wand drauf, und dann ging ich bei. Und so fingen wir dort Gott eine besondere Wahrheit an. Diesen. So über Krieg von 24, sie gingen über nehmen Arm einen nach und leiten Arm in den Korf über die Wand drauf. Was sie nach in Jerusalem kam, proben Heimat die Juden top zu kommen, waren wir Angst, waren entleuten nicht, dass er wirklich ein Jünger wäre. Nun, wenn wir das betrachten, dann, wenn wer, der uns verfolgt hat und viel schwere Tiefen gegeben hat, wenn der mal einmal begehen, dass der andere hat, dann weiß ich, wo geht's nicht, was der andere sagt, dass er nicht. So ging die Juden dort hier, die Jünger in Jerusalem. Und wir da erzählen, wenn ich über Barnabas nehm Arm und bracht Arm nur der Apostels und Säte an. Was soll hier weiß, den Herrn gesehen und mit angeredet hat und wo er Damaskus feuchtlos an Jesus in Numen gepredigt hat. Ik blijf hier als ik ons afkoop. Want de meeste mensen al zo'n slagheid zijn en weten niet zo aangedreigd. En te stonden voor die we aangedreigd hebben. Dat is toch niet perfect. Man zei ze, ik zag die nog zo'n zoon. Dat. Waar we, wanneer je op de handen houdt, waar we dat blijven, waar we in storken. En waar we voor in aanstoen. Dat we helemaal een man, die heet Jake van Wack, afwassen leidt bij Ketofwart. En die mensen, daar werden 100 miljoen, die mensen wilden immer negatief reden van aan. En dan heb ik hier gezegd, en dan kwam in Ontario, en dit waren onze jugend, en ik voor jugend leider. En ik deed hem welkom uit naar vroeg, en was heel aanswoorden in Zeugnis hier. Die mensen wisten, wie het is van de organisation Zeugnis hier, thought, they were the foot up, they know them now. Dat heeft in zoveel kracht, zoveel moed, dat hij, was, heb je wacht nu hier in de missions, kom het in je wereld, en hij heeft geholpen om de mensen even hier te brengen. En zo is het van jou. God wel aansproken. We hadden veel naar God heeft ons groeven gegeven. En veel zin ook veel. God heeft ons groeven gegeven. En wat wil door de stem horen? Zal horen de stem? Had een nieuws horen de stem? En dat is ons opgehoogd van jou. Want die leenheid. Dat wil je de stem horen. Want Jezus zal ons reden. Dat wil we aan vrouwen. En vielleicht sagt er zu dir, dass sie mit jemandem kommen beten. Als wir als Prediger gewählt werden, dann sind einzelne Prediger, sagt er, wie wir segnen, dann bet mit der Tau. Lest das Wort Gottes mit der Tau. Sagt er, der erwarten dort von dir. Und da hat mich viel Mut gegeben im Leben. Ich habe viel, viel gebet für Menschen. Und habe viel geholfen dort. Ze zijn een Herrn gekomen. Vers 28 zegt, dan blijft Saul bij aan en ging ganz free met Antwerpen en Jeruzalem. Noem en predigt ganz triest aan Jezus Christus in noemen. Hij ziet aan en bevrucht zich met de Griekische Juden over de proden aan Doutermeer. Als de breider daarvan hierden, nehmen sie am nach Caesarea und checken am Notarius. Caesarea wie noch kein, erkleidet wie noch bei Israel. Und dann checkt am Notarius. Was passiert? Sie werden die Menschen beschützen. Und ich werde Kevin uns fragen. Stu wie an für Jesus. Zijn er dingen die we anderen moeten? Zijn er waar we te veel aan onszelf denken? Door is een veel van onze mensen dat zo hard aan zich kijkt dat niet. Maar we moeten ons studeren en zegt de Bijbel wie zelf. Daar waar we de Bijbel gehoorzaam zijn. Wie kan eure Wahrheiten annehmen en wie kan eure Wahrheiten bohren, als wie bloß man eure Wahrheiten gehen? En doch, da bin ich nicht klar. Wann wir schmeier, dass sie korrekt bleiben, was für Gott bleiben. Und sei wenig wütend streck. Weil wir gebetsvoll sind in unserem Christenleben, weil wir Jesus nur folgen, und wenn Jesus wem du lachst, weil wir den besiegen, wel voor hun beden en wel voor hun hulp. Vielleicht zijn die van jou zo'n soort dat zegt, me veel help. Kom, we gaan die beden, we gaan die voor de hulp. En vers 33 zegt je, dan houdt de gemeente in ganz Judea en Galilea en Samaria in vrede en buiden zich op. En de Heilige Geest geef aan kracht en moed om Gottes volk te wandelen en ze worden immer meer. So de kwak, de was, wees deze mensen aan terug hier. En ik wil ons alle ontsporen, wel bij Jezus terug zijn. Want hij ons moeten daar, die zal wat met hen, wel dat dan. Wann er uns im Mund hat, wie sie an der Hand vor, wie im Motor schwer, wer wird das denn? Wer wird das schon zum Gebet? Gut, passen das. Und nicht passen, das ist okay. Herr Jesus, ich danke dir, wer du bist. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich bete für jeden Bruder und Schwester, stark gern. Stark uns alle, was wir können, vorwärts kommen. Und dort sehen, was wir sehen sollen.
2: Ik wil u danken. Wat u wieder doen wordt. Om Jezus willen.

Dit is de dag den de Heer gemerkt heeft, nu dan storen vrijen en vrouw zijn. Zo zegt ons Gottes woord. Wie vrijen ons, doe even dat wie dit programma uitstrolen doen, heet nog alle touw hier van harte welkom door touw. En ons gebed en verlangen is, dat ook dit programma mocht een zegen voor alle touw hier zijn. Wir wünschen dir alle Tauhirer einen gesegneten Empfang.

En in vandaag zijn Bibeltijd zei we de Moses als beda voor God. God had in Moses op den Berg Sinai komen laten en Moses bleef door 40 dagen en 40 nachten op den Berg. Door op den Berg Sinai geef God in Moses de 10 geboten met God zijn vinger op steintoffel geschreven. Wils Moses even een maand weg weer, had het volk Israël angst dat Moses waarschijnlijk op den Berg omgekomen zijn moest. Dan bereidde zij Moses zijn broeder Aaron, een nieuwe God voor hen te maken, die hen op hun weg weer begeleiden wordt. Want Aaron ook Israël er hoogste priester weer, deed hij toch wat het volk wil. En nu ook een goldene kalf. Dan wordt een grote vast aangesteld, waar het goldene kalf ingewijd en aangebeet wordt. God zegt je dat alle, en dat moet hem zo dol, dat hij te Moses zegt dat hij die mensen alle aanbrengen wil, en dan met Moses een grote veld aanvangen. Wie kan u deze geschichte eindleren? God is heilig en neemt zijn zeer ernst. Veel ernster als wie vorige leven. Als Moses den Berg Sinai met de 10 geboten raufkeimen zag, wordt het volk deed, wie ook hij zei dal. Zo dal, dat hij de toefle met de geboten je in einen Stein schmeit, dat hij verschmaterde. Moses beval dat goldene kalf te schmelten en te stof te verrubbelen. Dan schad hij den stof en water en dat ganze volk moest dat water drinken. Aber de Leviten, wat het kalf niet ongebeet hadden, beval Moses, dat het ganse lauwe te gaan en al die, wat het ongestald hadden, dood te maken. Op die wies starven aan dem dag 3000 mensen. Voor God en voor Moses schijnt dat gerecht maar sanft te zijn en vielleicht de grote zind, wat het volk begonnen had. Ik wonder wel eens wie van de zind nemen. God heeft zich niet geändert. Wanneer hij zich ook der zijn Sohn Jesus Christus als een leven voor de openbare deed, zoals dat in Johannes 3, Vers 16 zegt, wo wir lezen, so sei er God de Welt geleefd, dat hij zijn eingeborenen Sohn geeft, zodat al die wat aan hem geleven niet verloren gaan, aber dat eeuwige leven hebben, dan neemt God zijn in je jetzen dienst, aber doch sei er ernst. Wir wollen nu wat een leidhartje, en nur dat leid, met de boodschap wieder maken.

wie hebben ook ons beeld van God geändert. Wanneer ook dezelfde blijft, wat in alle eeuwigheid. Wie hebben ons ook jetter gemerkt. Onze jetter van deur zijn al die dingen, die ons wichtiger zijn als God. Voor Moses moet dat zeker een grote verzekering gewaar zijn, als God zegt dat hij dat volk ganz uitroden wil en dan met Moses een frisches volk aanvangen. Moses houdt je immer bloos trubbel met dat waderspanse volk. Ze grunste je immer en weer je een aan. Aber Moses houdt niet mal zo'n gedankes. Zijn gebed wie een teken van Moses zijn leib en zorg voor zijn eigen volk. Daarin sprach het Moses God, dat kan toch niet zo zijn, dat u dit volk uit Egypte uitgebracht en wat hier geveerd hast, om die hier om te brengen. Denk toch daaraan wat de Egypte dan zeiden worden. Hebben doen echt ook allemaal zoveel onder je gebed? Moses helpt God denk je, wat hij Abraham, Isaac en Jacob versproken had. Wie dat alles plus laadje weer je wast? Moses verzekert, en keinem val dat valt er zin te verklanderen, oder te verstrijden. Hij weet zelfs dat Israël zich schwor, die een God verzinnigd had, en hij weer ook zelfs zo dol door Eva, dat hij de gesaatse stofelen, wat God aan die rood en de hengen geeft had, je in een steen schmeidt, dat hij een kleine bietetjes vervloeien. God heeft dat recht te doen wat hij wil. Doch praat Moses aan dat volk nog eenmaal te verzeihen. Moses praat God niet aan te verschonen. Hij deed inspruch voor zijn volk. En vers 32 lees wie, verjef en toch ihre zin. Wann aber nicht, dann lasch meine Nome ganz uit dat Bürgerüt, dat du geschreven hast. Moses steht in Feld met zijn volk. Met arm ein niet volk ontvangen, dat is nicht für arm. Dat wil hij nicht. Hij is sich einig geworden, dat wann Israel ungegonnen soll, dann soll dat ook zijn eng zijn. En weder hij wordt God zijn volk durch die Wüste leiden, oder hij wordt met een taub in de Wüste omkomen. Wordt dat niet goed zijn, wann Meier Christen zo even de gemeente denken würde? Weil wir uns so verantwortlich für unsere breiten Ancestren? Mögen wir uns so eine Sorge um uns Volk? Sind wir uns so gut, wenn die auch lang nicht so sind, als die sein sollen? Es unsere Gemeinde Gott sein Volk, wo wir zu gehören? Gott sagt zu Moses und von der auch zu uns, ich will bloß dem aus meinem Buch lassen, der je in mir sündigt. Gott ändert seine Aufsichten, weil Moses für sein Volk Anspruch deit. Hij verschonde Israel, aber er jetzt in deinst hat schlimme Folge. 3000 Menschen waren doodgemerkt. En de Bibel sagt, dat Gott eine ansteckende Krankheit unter den Menschen schickt. En hij trok seine Jeenwut vom Volk trägt. In Kapitel 33, Vers 3 sagt Gott, ich will aber nicht mit ihnen kommen, weil sie so ein Ehenkopf voll sind. Moses will nicht bloß, dass Gott Israel gnädig sein soll. Er will auch haben, dass Gott mit ihnen kommen soll. Dann wird es uns leben, wenn Gott nicht bei uns ist. Was sind unsere Versammlungen, wenn es heute ohne Gott seine Jähen wird? Wo ladig bliebe doch unsere Leider, unsere Gebete und Predigte, wenn Gott nicht zu Jähen ist? Die Bibel sagt, dat God van ongezicht te ongezicht met Moses reed, zo als vriend met een ander reed. Wie zijn er in Moses een man Gottes, die 100%ig voor God zelfs en ook voor zijn volk handgegeven weer? Moses zit zich aber ook ganz van God afhängig. Hij wil niet einen Schritt wieder gaan, ohne de gewissheid, dat God midden ongeëind is. Dat geht nicht an Moses. Hij wil Gott alle ihr te komen laten. Kein Wunder, dat Moses sein Gesicht von Gott seine Herrlichkeit dargedeiht, als hij von dem Bede tritt heim. Wel die noch einmal taub bede. Herr, help uns doch auch so für unsere breiten Säste bede zu lehren,
als Mozes deed. Help dat we zo aan die bezorg zijn, wat een zinde leven en verloren zijn. We bidden aan vergeving en danken die verdienen je nood en lijf, dat u onze zinde verjaft, want we door aan bidden. We bidden ook waar de aan dienen zijn over jeder einem, die nu waar je harst haft. En we bidden dit alles in Jezus' zijn naam. Amen.

Want in deze programma te zien zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meedig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wenn die Frauen oder de Bemutungen zu der vandaagse Sendung haben, schrijft ons. Onze Anschrift ist Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met jünd. Bitte uns am einen Weg weiter hier.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en de brood van het leven van jou is het eerste maal ze 41 saas 10 wordt het zegt. En Jozef zegt, ik kan dat niet mijn haar, maar God wordt hem kan ik een goede deedung geven. We hebben gezien dat we Jozef zijn aanstelling en dat woord billedij, of ik kan dat niet, of dat is niet voor mij zijn in kennen. En dat we ook Jezus zijn aanstelling. En dit is Jozef waarde en beeld van onze Heer Jezus. En Philippa 2 lezen we, Jezus weer van zijn natuur her God. Aber dat zag hij niet zo aan dat hij dat met geweld vastholen moest. Hij trok zich dat zoals God zetten uit, neem een gestalt aan als een knecht. Deemotig merk hij zich gering en wordt gehoorzaam wat hem doodt om kriets. Also zei we dat hij ook deze principe voor zijn leven had. Zijn woning wie im Himmel mangt de Engel er gesang, en de Schrift zegt de Stierens Freude zich in zijn Jeenwoord. Hij verleidt al de Herrlichkeit, die hij bij zijn Vader had, zum Veranstalt abverlangen worden. Wie kunnen zijn, dat even de Krab in Bethlehem zo is ook, even dat Kriets op Golgotha, de even Schrift steht, dat's nicht für mij. Zijn ganzes Leben wie een Predigt even dat Wort Billedei. Dat's nicht für mich. Josef sein Leben wie eine Aufbildung von was das Wort meint. Jesus sein Leben wie eine Wertlichkeit das Wort. Wir wollen auch das Wort wertlich für sich in uns leben. Wir sollen alle dieselbe Einstellung haben, als Christus hat. Gott will haben, dass diese Einstellung uns ganzes Leben regieren wird. Wir müssen uns selbst freuen, als ons leven ook immer met de wereld dat niet voor mij ingesteld is. Veel te veel genereert ons eigen zinje ook onze instelling en wies ik zo goed aan onze gebeden. Veelmaal denk wie bloos aan wat ik wel. Einer kan zeggen dat de instelling van veel dingen Gottes is, wat je ook doet. Wanneer je over immer wat hebben wist, oder wat verlangen en erwarten deest, wirst werkelijk niemals tevreden zijn en niemals genoeg hebben. Du wirst niemals genoeg eer kriegen, niemals genoeg anerkennung en niemals genoeg geloofd worden. Menschen die immer alles voor zich willen, zijn werkelijk arm van andere aan ook aanzijnen als zij aangebeeld, hoognesig en stolt. Im Gegenteil, zonen die dat spreekwoord hebben, dat is niet voor mij, worden alle wein aangenomen en op veel gerekend. Zo'n persoon jeet alle wein immer te brokken. Wie kunnen welen, als wie een gezeindet of een miserabel leven hebben willen. Wanneer du niet verlangst, dat mensen die loven, dan best ook niet verleen, wanneer ze daarvan vergeten. En wanneer ze die loven, dan kost God danken voor de genoot die hij die gewezen heeft. Op den weg, kost du in dein Leben froh, dankbar und tevreden sein. Wär's nicht auch versiegen, so eine Einstellung zu haben, als Josef hat? Möcht Gott uns die Juno dort geben. Möcht wie diese Lehre von Josef sein Leben gelehrt haben und immer andere so eine selbstlose Leib bewiesen.

0: Markus Kapitel 10. Jesus verleit door en jenk in de judäische jengt aan de andere zijde Jordan. En waarder tjaim veel volk na am en hij leert aan zoals hij emma deid. Toch tjaimen een fariseer am te verzetten en vroegen am of een man zich met recht van zijn vrouw scheiden kon. Hij zette aan, wat zegt Moses in je zaad? Ze zeiden, Moses had het tel geloten dat een man zijn vrouw kon een Entscheidungsbrief schrijven en argonen loten. Dan antwoordt Jezus aan en zegt, Moses schrijft je dit gezet bloos wil sie hem hoort voor hoort zijn en zo schwer te beleren zijn. Maar als God om omvang alles merken deed, merk hij een man en een vrouw. Daarwein wordt een man vader en mutter verloten, om met zijn vrouw teub te zijn, en die twee worden een fleisch worden, zodat zij niet meer twee, maar een fleisch zijn. Wat God gebongen heeft, zal de mens niet uitnein lezen. Als ze waren bennen wieren, vroegen zijn jinge aan waren over deze zaak. En hij zette aan, wer zich van zijn vrouw scheiden deed en een andere vriend, breikt zijn eier met haar. En wann een vrouw zich van haar man scheiden deed en een andere vriend, breikt zij de eier. Dan brachten zij kleine Tjenja nog aan dat hij de heng ableien zal. De jinge aber schullen die, wat de Tjenja brachten. Aber als Jezus dat zag, wie hij zeer ontevreden en zette aan, laat de kleine Tjenja nog mee komen en hult de nicht terug, wil zonig rood, je heert het Gottesrecht. Ik zei in de waarheid, wer het Gottesrecht niet zo abneemt als een kleine Tjend, wat door niemals nen komen. En hij neemt de Tjenja op zijn orms, leert aan de heng op en zeend aan. Als Jezus war op de wasch wie, tjai mijn man na am gerand, tjai zich ver am haan en zeed, Goede meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te gewinnen? Jezus zeed, waarom nennst du mij goed? China is goed buiten God zelfs. Du weidst de geboten, du sollst nicht morden, du sollst nicht eierbrätchen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeichnis geben, du sollst keinem anschmieren, du sollst Vater und Mutter ehren. Hij zeed, meester, dat heet alle van jong aan je huilen. Jezus schikt hem aan en wie hem goud. Hij zegt hem, die veelt nog eind. Go en vertrijp alles wat du hast en jef de orme dort. Dan wirst du einen Schatz im Himmel haben en dan kom en fei mij no. De man leidt den kop hangen en jing trurig was, wil zij haar een grootet vermeien. Jezus schikt hem zich en zegt zijn jinger, wel schwor worden de ritje en het Gottesrecht komen. De jinger wunderten zich over zijn wird. Hij aber antwoord nog eenmaal, Tjenja, wel schwor is dat en het Gottesrecht te komen voor die er vertrouwen op Richtum zaten. Dat is voor een kameel leichter, durch dat uug van een notel te komen, als voor een dritten menschen en het Gottesrecht te komen. Dan vervierden de jinger zich nog doller en zeiden einer dem anderen, wer kon dan zeilig worden? Jezus schickt dan aan en zegt, voor mensen is het onmogelijk, maar niet voor God. Voor God is alles mogelijk. Petrus zegt aan, wie hebben alles verloten en zijn met die gekomen? Jezus zegt, ik zei in de waarheid, du is niet einer, die huis, oder broeder, oder zuster, oder mutter, oder vader, oder tjenja, oder länder, aan mijn willen en wegen dat evangelium verloten heeft, denn ich all in dit leven, midden aan je vervolging, 100 mal so viel Hieser und Bräuder und Sestren und Mütter und Tjenja und Land schreien wird und an der kommende Welt das ewige Leben. Aber viele, die nu die Erste sind, werden die Letzte sein, und die nu die Letzte sind, werden die Erste sein. Sie wären auf dem Weg nach Jerusalem, und Jesus ging vorab. Die Jünger wunderten sich, und die damit kamen wie Angst. Und er nahm die 12 warte Sieden sieht an, was mit ihm passieren wird. Hij zegt, we gaan nu naar Jeruzalem, en de mensen zien wat aan de hoofdpriester en schriftgeleerden verrood worden. Die worden aan hem dood veroordelen en aan de niet-Juden evangeven. Die worden aan verspotten en aanspieën en verheven en doodmerken, en om 3 dagen wordt hij abstonen. Dan komen Jacobus en Johannes, Zebedeus in je zeens en zeiden, meester, we willen dat u dat voor ons deest, wo nou wie die vrouwen worden. Hij vroeg aan, wat zal ik voor je doen? Laat ons bij die en die heiligheid
1: een aan de rechter ziet en een aan de linker ziet zitten. Jezus zei, je weet niet nog wat je vrouwen. Zijn je van dat liedenskoffel drinken, van dat eik drink, en met die doop je duipt worden, met die eik je duipt worden? Zij zeiden te aan, dat zijn we. Jezus zei te aan, je worden dat liedenskoffel drinken, dat eik drink, en met die doop je duipt worden, met die eik je duipt worden. Ober te bestemmen, wer aan mijn rechter oder linker ziet zetten soll, is niet mijn Sache. Daar komen die hen, die dorthin bestemd zijn. Aus de Tieren dorthin, wären sie verdrisslich über Jakobus und Johannes. Jesus rupt an Taub und sagt, je weiten, dat die Gröte in dieser Welt herrschen en dat die Beamte ihre Gewalt uiteiben. Man jünd soll dat aber nicht so sein. Wer man jünd wel groot sein, soll jünd deiner sein. Wer man jünd wel de Vernehmster sein, soll allemans tschnacht sein. Sogar die Menschen sehen scheim nicht, am sich bedeinen zu loten, aber am te deinen, en zijn leven te geven, vele los te chypen. Dan chypen zij naar Jericho. Als Jezus met zijn jünger en nog een schof andere de stad verleiden, zat Bartimeus, een blinder, Timeus in zijn, omwaag in Prachad. Als hij hier dat het Jezus van Nazareth weer, vond hij aan te schreeuwen, Jezus, je daait in zijn, heb medelijden met mij. Vele beschwichten hem en zeiden hij zal stil zijn. Hij aber fängt bloß so viel Dollar an zu schreien. Du David ihn sehen, hab Mitleid mit mir. Jesus stund still und seht, rübt am. Dann sehen sie zu dem blinden Mann. Sie getraust, sto ab, he lad die röpen. He schmeit sein Kleid und sieht, sprung ab und chäum nur Jesus. Jesus frucht am, was er für am dönen soll. Der blinde Mann seht, Meister, ich will seinen tjernen. Jesus seht am, go. Du bist durch den Glauben geheilt. Kreit da, kann hei seinen, und folgt Jesus nur.

Markus Kapitel 11. Als zij nu Nora naar Jeruzalem kwamen, naar Betfage in Bethanië, om Olivenburg, schickte hij twee van zijn jünger en zette aan. Goed naar het daar tot verjund licht, en groot wo je doornaan gonen, wo je een falm ongebongen vingen, wo nog China boven je reden haft. Luist dat luis en brengt dat her. Wanneer jund irgendwer vraagt, waarom je dat doen, zegt aan, de haar wel dat brokken, en wordt dat bult waar het trekschetjen. Ze gingen en vongen een falm buiten op de goos om deren post ongebongen en luisten dat luis. Van de mensen die daar stonden, zeiden einige, wat doe je daar dat je dat falm luis luisen? Ze zeiden aan wat Jezus aan bevolen had en die leuten aangonen. Als zij dat naar Jezus brachten, spreiden ze er het Kleider over dat falm en Jezus zat zich daar op. Veel mensen spreiden er het Kleider op dem Weg, andere hakten blieder je Aster van de Bäum en spreiden die ook op dem Weg. Die daar herabgingen, ook die daar hing rondkomen, schreeuwen, Hosianna, je seent es die, die am Herrn zijn genomen kämt. Lot an zijn Vater David zijn Rijk, dat am Herrn zijn genomen kämt, je seent zennen. Halb du hechst da ans. Jezus ging in Jeruzalem nen en ging om Tempel. Hij tschickt zich alles an en wil het al lot wie, ging hij met zijn 12 naar Bethanien. Als zij den nächsten Tag Bethanien verleiten, wie Jezus hungrig. Hij zag van weit auf einen Feigenbaum mit Blätterstunden in Jinkhan zu säuren auf die Frucht hat. Aus der Handscheim funke es erst nicht aus Blätter, weil die Feigen er tät wie noch nicht da. Dann seht heute den Baum, mocht China Meier von die Frucht eten, und seine Jünger Hirten, wat he seht. Aus he nach Jerusalem chaim, jink he im Tempel nen und funk an drei Rüte jungen, die da bären kauften und verkauften. Hij schmeit de geldweisler er de daschen en de duvenhändler er de bänkje aan en leidt China Meier zijn woordig in tempel drehen. En als hij aanliert, zegt hij, staat er niet geschreven, mijn huis zal een bethuis voor alle Völker genannt worden, aber je hebben een Räberheil daaruit gemerkt. De hohepriesterschen Schriftgelehrten hielden dort en zachten nur eine Ursache am Amt te brengen. Ze hadden angst vor ihm, weil het ganze Volk zich über zijn Lehren wundert. En als het eerst ovend wordt, gingen zij uit de stad uit. En als zij te Marius bij de Feenboom voorbij gingen, zagen zij dat de bad aan de wartel verdreigd werd. Petrus volgde wat Jezus gezegd had en zei hem, Lera, check, de Feenboom, op den du den Fluch leidst, is verdreigd. Jezus antwoordde en zei, habt geloven aan God. Hij zei in de waarheid, wer de dissen boog zijn wordt, hef die op en schmied die in dat meer. En hem hoort niet door aan twijfelt, op hij leeft, dat het passeren wordt, wat dat schreeuwen, waar nu hij vraagt. Daar wij een zei kunt, om wat Emma je beden, je leeft dat je dat schreeuwen en je woorden dat hebben. En wanneer je stonen en beden en je in wem wat hebben, dan zal je dem dat vergeven, dat je in voren im Himmel je jene fehlers ook vergeven kan. Aber wanneer je niet vergeven, wordt je in voren im Himmel je jene fehlers ook niet vergeven. Dann kämen sie waren nach Jerusalem, und als hei am Tempelraum ging, kämen die Hohepriester, die Schriftgelehrte und Ältesten, und sehen te am. Dech Wort vor einer Macht, desst du dit, oder wer habt ihr das Recht gegeben, dit te daunen? Jesus antworten sehte an. Ich war jünd auch wat fragen. Jeft mir eine Antwort, und dann war ich jünd auch sein, wer mir das Recht gegeben, dit te daunen. Sagst du mal, wie Johannes in je Daub vom Himmel oder von Menschen? Sie hatten man sich eine Berodung und sehen, wann wir seien, vom Himmel, dann wird er sein, warum leibt die anderen nicht? Aber wann wir seien, von Menschen, dort verrichten sie der Menschen, wie es der Helden Johannes für einen großen Prophet. Und so sehen sie Jesus, wie weit nicht? Dann seht Jesus da an, dann sei ich und auch nicht, wer mir das Recht gibt, das zu dönen.

70-plotiče program De Gulden Norecht. Je redner is Paul Klose. Schijn dat je waarde ingeschold hebben in een Gulden Norecht hier welle. De Bibel heeft veel Gulden Norechten. Ober, die heeft ook Norechten, wanneer niet goed zijn. Wanneer ons wiezen, wo ernst God dat met de zin neemt. En dat is voor zoveel mensen een Norecht, die ze niet hier welle. Die post aan niet. Ze willen er in een waag kunnen. Ober, God is heilig. In de zin trennt ons van God. En God stroft de mensen al manchmal hier op deze eerd, om de mensen zijn heiligheid te bewijzen en andere mensen te wijzen dat God dat het leef deed, om mensen voor de eeuwige verdammnis te bewaren, zodat mensen dat zijn, zodat mensen dat erkennen kennen. God is gnädig. Ik heb dat al vorken gehoord. Ook zo wat mir een man vertelt. Dat mensen durch den plötzlichen Tod van andere mensen te inzicht komen en andreien. Ganz andreien. Een jonge man wie niet den Weg gegaan, den zijn eltern hem geleerd hadden. Hij kent van klein op de Bibel. Hij kent de Church. Hij kent de biblische Geschichte. Aber hij dreht zich weg. En hij ging in een andere Richtung. En in die andere Richtung. Als dann uit de Jugendgruppe een Mädje plötzlich te dood kwam, dan zei des jonge Mensch, wann mij dat passiert wie, dan wordt ich nu in de Haal zijn. Hij wist dat. Hij had Verbindung met dem Satanskult. Gott wird diesem jungen Mann gnädig. Der dreht am, der bekennt seine Sünd, der bat am Vergebung. En nu heeft hij diesen großen Wunsch, dat Evangelium te verkündigen. Mensen die God nur recht van God zijn leef wieder te zeigen. Zo is dat. Durch den plötzlichen Tod van een persoon uit de Jugendgruppe erkennt hij zijn eigen toestand. En hij erkennt den nicht mehr, hij bekennt dat en leidt zich raden. En God wie am gnädig. Denn die Bibel sagt, God wil niet den Tod vom Sünder. God wil dat leven geven. Dat ewige leven in Gemeinschaft met God. En daartoe is Jezus Christus op deze eerd gekomen en heeft den Weg vrijgemaakt. Wo lezen we in Johannes 3, vers 16? God is de wereld zo veel weet dat hij zijn eenzien zin geeft, dat al die, die aan hem leven, niet verloren gaan, maar dat eeuwige leven hebben. Schlechte en goede norechte, voor wat entscheiden wie ons? Dood en leven, voor wat entscheiden wie ons? Gerecht, Strof en Belohnung, voor wat entscheidt wie ons? Mocht God ons genedig zijn, dat dit programma vandaag een zegen is voor al die, die een verlangen en een goede Norecht hebben. Ik lood je aan, wel het ook beden. Himmlische Vader, we danken die, dat dien woord ons zo klaar dien leef toe ons mensen wist. Haar, dank schijn, dat we dat heren, zijne en begrippen kennen. Ik bid nu, schenk ons de erkenntnis, en dat we dat onderscheiden leren, wat tot ons im Heil denkt, en wat ons in de verdammnis brengt. Haar, help ons, dat we nu dietje, help ons diene leef te erkennen, help ons dat we diene hand nemen en ons leiden laten. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.

Good morning, all ye live Tahirash. Die juist Christoph en ik en duwie wel hier waar het heb spazieren. En wanneer ik red van al die Tahirash, dan falls je die vielleicht op eenmaal, dus wanneer die du in een grote stoelbas, wo dat nu voor het schalen daar, nee? En dan kost je die vielleicht gewoon entspannen. Wie dat dat bij die? Ik zie allemaal zo, wanneer ik in een kleine stoel zie, dan fall ik mij niet gewoon schlaag. Wanneer er veel mensen zijn, dan moet de stoel ook doen, hoe je zijn. Maar dat is de meestal deze stoel hier, der is. Dat is een wat zei ik raak fan van mij. Weens, wanneer hier nogmaals mensen met kijkje komen, dan zei de nee, die banen wil ik niet wel. Ik leg dat hier zeer baan. Hier is dat ganz ruhig, wanneer ik de derde stijl gemerkt heb, dan zie ik hier met die type baan. En wie hand van deuwe donderdag, den 21. Mai 2026. De hier is hier Tim Koff en Marte. En ik wil hier met die tip zijn. Mijn naam is Christoph. Hassel van der Riva hier. Marje is het zoiets. Dan wel wie mol zijn wer. Wem ik wat gaan onruppen van dit. Van die. Nou, wat zei ik dat nu? Dat ik allemaal gaan mol dat uitkrijg wat ik meen. Ik wil dem Giovanna onruppen. En dat wat mij gelijk schoen. Van deel zal dat koud worden bij 6 groot en opwarmen bij 19 groot. En keulet water hebben we hier. Wanneer je op eenmaal nog was riefas, wanneer je op eenmaal nog was las had gehouden, dan kost dat deine en je de nummer 0981203321. Toen wil ik die dan met helpen met dat ganze pak dat je die tickets krijgt en laat dan ook die factura voor die aankoop. Zo, so, de nächste haag we ons hier dan mal in Leut aan.

0: Du hast eingeschaltet nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. In der letzten Programm hier wie war von Jesus in Wahre kommen, nämlich der Entrückung, der Trübsaltheit, der 1000 Jahre Reich, und auch von der letzten großen Gericht, wo alle Gottlose oder ein anderer wie gesagt, Ungläubige, der wird Jesus nicht haben angenommen, als Rada, waren gerecht worden und vor aller Ewigkeit waren und dort vier sei hineingeschmitten, da würde der falsche Prophet in die Diebel all bannen sein. Und diese fünfte Lektion, wo wir Prophetei betrachten, wird an Daniel seine Zeit noch eine Zukunft wie, aber nur all eine Vergangenheit ist. Wir waren weiter seinen dort diese Prophetei buchstäblich erfüllt worden, so aus der Bibel dort schrift. Ich lade ihn weiter an, eingeschaltet zu bleiben, zu seinen, was wir hier weiter lehren können in dieser Lektion von der Buch Daniel im Alten Testament. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen, zu jeder Person, die du eingeschaltet hast. Amen. Hier ist Wada Matjunt, Prediger Elmer Reimer.
1: Dort feiert mal jefeg sind aus dem Grund oder Anleitung für dort 8. Kapitel. Mir ist so, dit ist ein Kapitel, dort vorken utgelote Wort an anstudieren in dit Daniel Burg. Wir waren eben ein bisschen peinlich durch dit Kapitel im Vergleich mit anderen Kapiteln in dit Burg gone, und dort ist, wie es dort all erfällt ist, dort ist vorbei. Und doch, dort soll dort noch wichtiger machen für uns. Wir haben hier die Vision von dem Schopsbock und dem Kassebock. Ich wünsche nan die so. Wir haben in der Plottische Sprache nicht die rechte Wert für die zwei Back, die in dieser Vision sind. Und so zum Unterscheiden nan ich den Schopsbock und den Kassebock. Nun erstens haben wir die Zeit für diese Vision. Daniel sagt in das 8. Kapitel, der 1. Vers, in dat dritte Jahr van dem Belshazzar zijn regieren, kwam een Vision no mi, Daniel, no dem dat to mi verheer kwam. Also is dit nu in dat dritte Jahr van dem Belshazzar zijn regieren, en dat wordt dan menen dat het dicht bij dat eng weer van dat Babylon tjenig rik. De Belshazzar weer de laatste tjenig in dat rik. We ha dat al becheckt in ons studium. Wir sagen auch dort, was Daniel beschrift in das 7. Kapitel, passiert in das 1. Jahr von dem Belshazzar sein Regiere. 2. Vers. Und ich checkt in die Vision, und dort passiert, als ich checkt, wie ich in Shushan, die Paulist, dort in die Elam Provinz ist. Und in die Vision checkt ich, und ich wie bei den Ulai Rifa. Daniel fängt sich selbst bei den Ulai Rifa dort in Shushan oder Susa, die dort Hauptstadt wir für dort Meda Perse Tschenichrik, und dort wir dann dort Tweede Welt Tschenichrik. He es in den Paulist, endlich es he dicht bei de Fasting, und Ulai es auch de Kerkan Rifa, de bi Susa verbirand. Nu de Ursuk, woran de Vision bi Susa wir, leve os in Babylon, es wills die Vision te doen haft met de tweede en derde Tschenichriks. Wat dit Vision van red, wie erfällt binnen 200 jaar. Nu zo'n erfälle is opmerksam. Wills zo als ik zeg, de Friesenje welle Daniel zien schrijven, veel loter on diede. De zei dan dat het Daniel boek veel loter geschreven wordt, dat heet nodem dat deze dingen passierde. En wat er dort is, wil zij niet welle prophezeiingen aannemen. Die leven niet in irgend woord dat buiten natuurlijk is. Die zeiden dan dat dit bloos een historische bericht is. En wanneer dat dan werkelijk verheer je prophezeit weer, en dan buchstäblich erfeld weer, dan moeten die Friesenje zich schemen. En die willen zich niet schemen, het liefste. Derde vers. Dan hoef ik mijn ogen op en checkt. En zei daar weer een schopsbak die daar stond bij den Rifa, die twee hiernen had. En die twee hiernen waren hoog, aber eene weer hecher als de andere. En die hecher weer, kwam dat laatste op. Ik wil hier nu eerst aandieden wer des schopsbak is. De had twee hierna. Nu, dat is dat mede Perse Tjenigrik. Dat zegt dat huren dat laatste abtjem, wie hecht als dat eerste. Anders gezegd, de mede tjeme dat eerste ver als een Tjenigrik. De mede generaal deed Babylon vernichten. En dan later tjeme de Perse harsche, en de nemen even hand even de mede en moeke dat en beriemd het Tjenigrik. Also, de Schopsbak. Hier met die twee hierna, waar een huren hecht is als dat andere, is dat mede Perse Tjenigrik met de Perse dat sterkste. Vier de Farge. Ik zag dat de Schopsbak num waaste hand schoof, en num noorde, en num ziede, zodat tjene beesten aan waarde stonen kunnen. En daar weer ook tjene de eriënt weems uit zijn hand raden kunnen. Ober hij deed zo als hij wil en wordt zeer groot. Je hebt nu opbacht op de richtingen en de Schopsbak ging. Hij schoof num waaste en noorde en ziede, maar waarom niet num ooste? Wil staat als woe hij weer door am ooste. Dat Perse Tjenigrik weer door en ik word dat nu zo nana, weer door bij de derf van civilisation. Van een door wordt de der opmaken zo te zeggen, dan wordt wie aan dat oostelijke van de wereld zijn, India en China. Dat is woe door dan allerhand passiert. En zo schoof hij in alle richtingen woe hij kon. En waarder, dit is dat Perse Tjenigrik. Dat beeld is dan een Schopsbak, wils dat wordt dat beeld goed nemen, en hij schrijft nu om noorden en waaste. Dis Schopsbak is de boer in dat zevende kapitel. Nee, ik weet niet waarom hij twee verschillende tieren brukt. De Perse hadden een zin van andere landen even nemen. Mij is even zo dat is woord van al die Tjenigriks. En dan is door de andere ziet van de visioen, en dat is de Kazabak, die een bijzondere huren houd. En die deed dem Schopsbak vernichten. Zij nu de vijfde fase in dat achte kapitel. En als ik dat beobachtte deed, zij dort schemen Kazabak van waaste, en die vloog over de eerd, en deed de eerd niet aanscheren. En de Kazabak had een bijzondere huren tussen zijn ogen. Also, wanneer des Kazabak van Waaste tjeem, dan wordt dat menen dat de van Europa tjeem. Daniel wundert zich over dem Kazabak zijn kracht en fähigheid. En dat werkt zo, dat de boven de eerd zo als vloeg, en de eerd niet aanscheren. Dat meent bloos dat hij nust am stich leidt. Oder ik zal vielleicht zeggen, wanneer wordt am stich weer, dan wordt dat even bloos ontzien geriemd met macht. En die houdt dan den bijzonder huren tussen zijn ogen. Maar de eerend wordt vervraagd is van wem dat een beeld is, dan hebben we de antwoord in dit kapitel, de 21ste vers, waar ik lees, en de verzadderde Kazabak is de tjenig van dat jeche land, en de grote huren die tussen zijn ogen is, is de eerste tjenig. En dat wil je dan de hoogberiemde Alexander. En dat is ziemlich einfach dort te zijn. Wat hier passiert is dat Perse proeft en waaste en antagone doorlander te evennemen en de Perse tjenig die dat proeft via de Xerxes. Ober zij, door uit een waaste tjemt is verzadderde Kazabak en die tjemt zo hostig ver dat hij niet eenmaal de eerd aanscheert. Dit reed van de feie ring die aan de leerpad weer van behouden hast en dat is een beeld van desem Alexander. Nu weder dat zaaste vars. En hij, dat heette Kazabak, tjem no dem Schopsbak met de twee hierna dem ik zachte door voor dem riefer stond, en hij rand no am haan en den woord van zijn macht. De Kazabak tjem en zijn woord, zegt het, hij was zeer oorlijk en houd veel hoos en rand eindelijk en am en en am te vernichten. Zevende vars. En ik zag dat hij dicht bij bad dem Schopsbak tjeem, en hij tjeem in zijn oeje jegen arm en sloeg dem Schopsbak en brok zijn twee hoerens in twee. En daar weer tjeene macht en dem Schopsbak janem te ware stonen. Ober de schmeet am dol no de eerd en trampelt ab arm, en daar weer tjeene de macht had dem Schopsbak van arm te raden. De tjeenig Xerxes wie eigentlich die letzte beriemde Herrscher von dort Mede-Perser Tschenichrik. Und hij deed terug aanreden gegen Europa. Dat heet gegen dat Griechenland. De Grieken hadden bij 300.000 soldaten met ihre families en die waren klug. Die gingen dem Xerxes niet entgegen. Die luurden dat hij bij een gewisse smalle stad kwam, waar hij maar zeer weinig soldaten kon wegnemen. En de Grieken luurden door bloos en deden den door aanbrengen zoals ze door deg de smalle stad kwamen. De Griekse armee had ook beter het beleren. Je hoort, de Mede-Perser dachten zo dat ze met schier macht kunnen gewinnen, maar niet altmaal. En dan had de Xerxes ook 300 schepen uitgeschickt op den zee tegen dat Griekse land en door kwamen stormen deed al die schepen vernichten. De Xerxes weer zo dal gewast dat hij zijn gard afgenomen had en had de walen geslagen. En zij wilst hij zijn schip vernicht houden. Mij is zo dat als niet een teken van een wijze gewitste man. Dat weer dan ook dat laatste mol dat oostelijke landen proefde de westelijke landen in te nemen. Ober nu kwam des jonge generaal ver, de Alexander. En die weer maar 33 jaar oud als hij starf. Hij weer een zeer kloke militairische generaal. En hij kon zijn armeeën zeer hostig irgendwo aan het creëren.

Nu Daniel dat achte kapitel de achte vers. Dan wordt de kazabak zeer groot. En als hij zeer sterk weer, weer de besondere huren afgebroken. En indien er steed, tjeme door vijf besondere hiena, die nu de vijf windrichtingen van hemel handreden. Nu, wer weer dort, dat den huren broek? Door weer schien tjene macht, die dat had kunt doen. Ons is gezegd worden, dat als de hoogberiemde Alexander de ganse welt onje zine macht had, dat hij zich doorgezet had en had gehield, dat er geen nationen meer waren, evendien hij gewinnen kon. Hij had de welt die dan weer gans overnomen, die waren alle onje zine macht. Hij starf in een nacht tegen hoge feber, na een lange vast met veel spiertes en wijndrinken, wat hij gans doen weer. En hij starf in dat jaar 323, verdem dat Jezus geboren weer. En hij weer maar 33 jaar oud. Als hij sterk weer, weer die huren gebroken. Nu hebben we drie grote weltkoninkrijks gehad. Babylon, Mede-Persa en dat Griechische. Alle drie waren vernicht met bezopnet. Dat is gezegd worden, dat Spiritus in Wien bracht dat bed door dat andere kunnen gewinnen even den. Deze ganze zaak met Spiritus in Wien, die mensen brukken, ik weet dat daar niet in je zaad is en de meeste landen jegen Spiritus en doen hoeveel schade dat aanreden deed. Daar wordt vaak in je zaak dat Spiritus en zo wat brengt veel geld in en taxen en ja, ik leef dat ook wel. Over hoeveel geld moet je spend worden om met den trouble te handelen dat zo'n met zich brengt. En wanneer een trekje deed en weltgeschicht, historisch het, dan zijn er zo zeer veel nationen die vernicht worden door superie. En dat neemt dan niet in hoeveel families zijn vernicht worden door derg. Zo vaken heb ik gezien in mijn jaren hoe enzelne mensen omweren en hoeveel mensen hun gezondheid verloren door superie. Hoe vaken had Tjingen niet genoeg gehad om eten en niet genoeg kleden gehad? Bloos wegen superie. O, ik weet, mensen willen dat liefst niet hieren van zo'n. En wanneer een proef met zo'n mensen te arbeiden, die verschloofd zijn aan Spiritus, dan zeggen ze egel dat ze niet verschloofd zijn. Die zijn dan nog zo gestald en zeggen dat ze dat in toomhoelen kennen. Ze kennen dat

Nee, maar ze kennen dat Lotte. Over de trubbel is dat wanneer ze een beetje dronken hebben, dan verliezen ze er zin over de zaak en dan jet het immer wieder wat ze doen zijn. Ik lees hier eenmaal van zonen die zo'n nog zeker hoeveel mensen er zijn in een nation die verschloofd zijn en dat is toen erstaunen. Hoeveel zijn daar die er de arbeid niet gescheid nog komen kennen, wil zij half bezopen zijn. Dat is gezegd worden, en dit is al bij 40 jaar terug, dat 15 biljoen dollars worden ieder jaar uitgegeven, verspeerd is en zo wordt. En ik zei, waarde, dat heeft manch eine nation en familie te grond gebracht. Mijn predjevriend is ik zeker dat dem Alexander zijn Königreich ongejenk wegen spiert is. Hij kon even wel nationen gewinnen, aber hij kon niet even zichzelf gewinnen. Mir is manchmal angst even aan zijn nation Amerika. Hoeveel entscheidungen worden gemaakt wanneer die in de gesatz hieze toveel haie hout te drinken? Daar zijn zonen die zo denken dat ihre nation zo klug is, dat niets te aan passieren kan. En ik moet me volken wonderen hoe stolt mensen zijn, die zo denken dat wanneer we daarvan reden dat spiertes en wien superieren probleem is, dan weet we bloos niet wanneer we moordbrokken moeten om niet te veel te drinken, zodat ene niet bezopen is. Ik weet niet of ze dat niet weten of niet leven willen, of een beet wien en spiertes tijd eenem zien zijn en verstand betreiben, zodat ene niet weet wanneer dat genoeg is. De waarheid is dat het niet veel neemt een mens zijn verstand en gewissen te betreiben. En dat kunnen ze daarmee wieder en proberen dan en sluitingen te maken als schuld. Terug naar dem Alexander. Als die zo jong starf, schijnt wij een toveel wien, wordt zijn Königreich mank vijf van zijn generalen gedeeld. Einer neemt dat wat nu Europa is en dat wordt dat Macedonien Poort genaamd. Nach einer neemt Klein-Asien, nach einer neemt dat andere port van Asien, en alles noem Oosterhaan buiten Egypte, en dan de vierde neemt Egypte en dat noordelijke port van Afrika. Nu de negende vers. En van einem van de vijf tjeem door een kleinet horen ruut, dat zeer groot wordt, noem Zuiderhaan en noem Oosterhaan en noem dat schijnet land, op toe. Wat is dat schijnet land? Nou, dat is zes niet wat als dat Israëlle land. Dit kleine huren is niet dat nemelijke als dat wat we in dat vierde kapitel zagen. Daar kwam dat kleine huren uit dat vierde Königreich, hier kwam dat uit dat derde Königreich. Dit kleine huren hier is historisch, over dat kleine huren in dat zevende kapitel is nog in de toekomst. Dit kleine huren hier in dat achte kapitel weer een met name Antiochus, Epiphanes, een antwoord dem Erzenja genaamd. Hij weer op zijn troon in dat 170ste jaar voor Jezus zijn geboort, en hij kwam hier in Jeruzalem en proefde Jeruzalem te overnemen. De man had een bijzondere hoos voor de Joden en grote ganse. Hij zijn proefde al de Joden aan te brengen, dat weer zijn ziel. De Maccabeeën deden jaren aan stonen, maar hij bracht zoveel voordig dat hij een bijzonder jettebeeld opstelde in de tempel in Jeruzalem, dat weer dat eerste eikelijke dat opgesteld wordt in de tempel in Jeruzalem. De Antichrist wordt het ook doen in de midden van de grote triebzaltijd. De deed ook schwinsvleesop over de heilige gefeesten jeten, en dat weer wordt dat zeer jaren aan weer tot de Joden, wilst de geen schwinfleisch eten zullen. Nu de tiende vers in dat achte kapitel. En dat was zeer groot, zo gaar bij de himmlische shore. En dat deed eenje van de shore rausmieten en trampelde onje zine feit. Dis vers is zeer zwaar uit te laaien en te weten krijgt wat het meent. De meeste denken zo dat de God lasteren deed en lasterd jij in God. En God leidt aan Jeruzalem en den tempel even nemen. Dis strijd had met meer als bloos mensen te doen. Dat schijnt had ik met engel en beze jester te doen. De Antiochus kon schijnt dingen doen die zeer bijzonders en toen erstaunen werden. Wanneer dat zo is, dan weer door beze jester macht
en te worden. Daar is veel dat we niet weten wat het met de beze eerste wereld te doen heeft, vriend. Ik zie bloos zeer dankbaar dat zo als we en God zijn woord lezen, dat hij de en ons is, machtiger is, als die in de wereld is. Nu de elfde vers. Jo, hij deed zichzelf erheven, sogar wat den held van de schoor. En dergaan wordt de dag deilig het opfer weggenomen en de steed van zijn aandachtsteed wordt erafgesmeten. De Antiochus was zeer stolt. Hij dacht hij weer zo als een stier in de hemel. Hij had voor zichzelf de nomen genomen en dat weer een nomen dat meent God je op een boord. 12. Vers. En aan wordt een schoor gejeefd tegen dat dag deilig het opfer wegen dat overtreden, en dat smeet de waarheid naar de eerd, en dat deed arbeiden en deed aan ook gelingen. Dit passeert alles tegen God zijn erlaubnis willen, dat des kleine hoeren zoveel aanreden kan, en dat kleine aan afweren kan, schijnt, wens van stoot, en dat we aan de in Israël er aan je hoerzaamheid. Zeg maar. 13. en 14. vers. Dan hier ik een heilje reden, en nog een zetel dem gewisse heilje de rede deed, hoe lang zal de visioen zennen, wegen dat dag deilig het opfer, en dat evertreden van dat verdorvenis, dat beides de aandacht steed en de schoor zal aan je voet geklinkt worden? En hij zei te mij, voor 2300 ovens in smorgens, dan wordt de aandacht steed gereinigd worden. Heilje hier is eener die een van Gods erschaffte creaturen is, die niet van mensheid zijn. Anders gezegd, dat worden boete natuurlijke persoon zijn. Ik wonder manchmal wat engel ans nana. En in 14. vers redt dat van een tijd, en daar is niet vereenigd over wat dat meent. Dat is zeer verschieden uitgelegd worden. Maar ik word dat later bij het nächste Mal, also bij dan, Gottes Segen, mijn vriend.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potter.

Deze week de 17e artikel van de dodes opstoen, fromme en godloze, en dan de 18e artikel van laatste gerecht om de fromme beloon en godloze bestroefen. Nu dem, kämpne unjerholung tussen Abe en Dan.

de 17e artikel van de Dodicea opstonden. We leven en bekennen ook dat aan Jezus zijn dag alle doden opstonden worden, dan voor de mens is het zo bestemd dat hij eenmaal sterven moet en dat dan het gerecht komt naar Hebreeën 9, vers 27. In 1 Korinther 15 kennen dat zintelijke vlees en bloed tot de Gottes niet oven. Na aanleiding van de Heilige Schrift, dan moet den mens zijn lief eerst zo als een wetkoren in de eer gezet worden. Vom doden opstonden, van beide, fromme en godloze, gerechte en ongerechte, daarvan sagt Jesus in Johannes 4, vers 28 en 29. De stund kommt, dat all die in de Gräve liggen, worden Gottes Sehen seine Stem hören en worden voor een dag komen. Die da Godet gedonen haben, die stonen op zum Leven, en die bij ihre Beisewerken gebleven zijn, stonden op gerecht te worden. In Daniel 12 lezen we, vele, de inge die eed liggen en sloepen, worden opwaken, atel je tum uivien leven, atel je tum uivien lieden en schoond. De apostel zegt in 1. Thessalonicher 4, 16, 18, de Herr Jezus wordt zich tum gerecht openboren. Hij zelfst wordt vom Himmel eraufkomen met einem Feldgeschrecht, en wordt met dem hechsten Engel seine Stem roepen en met Gott seine Trompet blozen, en dan worden die seelig im Glauben an Jesus gestorven sind, erst abstonen, en dan worden wie, die noch leven en ewig gebleven sind, met antiglich op de Wolken mitgenomen worden, unseren Herrn in de Luft te begegnen, en worden dan für immer bei ihm sein. Op dit abstonen haft de fromme Hiob zich in seinem Lieden getreust, wann hij in Kapitel 19, Vers 24 so sagt: Ik weet dat mijn Erlöser leeft, en hij wordt mij nog her uit de Eer opwaken. Wie weten, sagt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 14, dat die dem Herrn Jesus vom Tod abgewaakt haft, ook ons der Christus opwaken wordt. En in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 en 15 sagt hij: Breider, wie willen je nicht am Anklaren loten, eva die al am Tod schlopen, dat je nicht rühren brücken, so als die keine Hoffnung haben. Dan, wann wie glauben, dat Jesus gestorven en vom Tod abgestoßen is, dan wordt Gott durch dem Herrn Jesus en mit am Töpuk die nur sich nehmen, die al angeschlopen sind. Wir sagen zum Schluss mit dem Apostel Paulus: Treust du ihren Ander mit dieser Wied.

0: De 18e artikel. Vom laatsten gerecht om de frommen belonen en de beise bestrofen. Wie leven en bekennen tot een laatste gerechtsdag komen wordt, om de frommen belonen en de godloze bestrofen. De tijd en stund van diesem gerechtsdag weet geen engel, veel weniger nog een sterflicher mensch, dan Gott, ons vader im Himmel, heeft dort seine macht allein verbehouden. Ober zo als dat en noa seine tijd weer, ze eiten, ze dronken, ze frieden en leiten zich vrien, wat on den dag os Noah en de Arche nending. Zo wordt het ook zennen wann de menschen zijn vader komen wordt, Matthäus 24:37-39. De haar wordt plaatselijk komen, zoals een dief en de nacht, Openbaring 16:15, en zoals een schlang wordt komen over alle menschen die op ieden wonen, Lukas 21:34. Jezus zegt in Matthäus 24:27, zo als de blitz van oosten komt en wat in wasten schijnt, zo wordt het door met zinnen van de menschen zijn komen wordt. En aan dem dag wordt het gerecht geholen worden over alle menschen. Einoch, de zevende van Adam, heeft van diesem dag en vooruit zo gezegd. De haar komt met veel duizend heilje, alle menschen voor gerecht te brengen, en alle godloze voor ihr godloze wezen te stroven, womit ze godloos gewaas zijn, en ook voor al de vragen weer, die de godloze zinder jaren aan gereed hebben. Juda 14:15. De profeet Daniel is het gerecht in een gezicht gewezen worden. Hij schrift in Daniel kapitel 7. Ik zag door, dat stille hand gezet worden, en de ola zat zich door. Zijn vleit weer schnee werd, en zijn hoop en kop weeren zoals witte wal, zijn stil weer zoals vier vlammen, in de rede omstel branden met vier. En van am ging in een lange vierstrol uit. Duizendmal duizend deinden am, en tienduizendmal tienduizend stunden ver am. Dort gerecht wordt geholen, en de beker worden opgemerkt. Dem Apostel Johannes wordt dort gerecht ook an ein Gesicht gewesen. Hij beschriftet in Offenbarung 20, Verse 11 und 12 so. Ich sah einen großen witten Stuhl in den, der doorboven zat, Himmel en Erd vlogen van am Waag en wieren nicht meer te vingen. En ik zag de Dodes, bed groot en klein, ver God schonen, en de beker worden opgemerkt, en een ander buurk wordt opgemerkt, dort weer het levensbuurk. En de Dodes worden no de schrift en de beker gerecht, no ere woken. Door wordt hij onze woken vergerecht brengen, de gode en de schlachte, no predia Salomo 12. Door wordt de godloze met zijn vrijheid niet voortkomen, en de fromme ere hoopnung wordt zich ervallen. Jeder einer wordt kriegen, wat hij verdient heeft, nur Sirach 16. Door wordt dan ook aan het licht komen, wat hem diesten versterken geholen is, ook de gedanken en de horten worden openbaar worden, nur 1. Korinther 5:5. Door worden de menschen met een rekenschaft geven van jeder anneiget woord, dat ze gereed hebben, nur Matthäus 12:36. Jeder einer wird doch für sich selbst Rechenschaft geben müssen, nur Römer 14. Dit Gerecht wird gönnen über alle Menschen, die von Weltanfang gelebt haben. Hier wird keine Entschuldigung für dem alles seinenden Gott halten, denn dort wird man weit, dort ein Gott ist, als alle Menschen openbaar. Dort werden die Sünder seinen entfallen, dort sie Jesus, die Welt erlegt, nicht gefolgt sind, aber dort wird zu Lot sein. Daar wordt de Heer Jezus dan met zijn engel en zijn kracht van hemel openbaard worden, en hij wordt op den heerlijken stoel zetten en wordt alle velden veraan verzamelen. Daar wordt hij die van hen onderscheiden, zoals een hoort de schoep van hen onderscheiden deed. En hij wordt de schoep te zijn rechterzijde stellen en de berg ter linkerzijde. Daar wordt de koning dan te die aan de rechterzijde zijn. Komt her, je zijn van mijn vader gezegend. Of dort rick, dort van je rijd gemerkt is, al dan als de welt de grond gelaagd wordt. Dan ik weer hongerig, en je geven mij te eten. Ik weer dorstig, en je geven mij te drinken. Ik weer vreemd, en je nemen mij op. Ik weer nuchtig, en je geven mij kleider. Ik weer krank, en je bezochten mij. Ik weer angespoord, en je kemen mij bezeken. Dan horen de gerechten am antwoorden en zijn. Haar, wanneer zag wie die hungrigen geven die te eten, oder darstichen geven die te drinken, oder woetraf wie die aus een vreemden nemen die op, oder nektigen geven die kleider? wo zou we die krank oder fos genomen en bezochten die? Dan wordt de chenig antwoorden en zei, wat je van dem geringsten in je mine breider gedonen haben, dat habt je aan mij gedonen. Dan wordt het de on zine linke ziet zijn, waag van mij, je vervluchte, en dat eeuwige vienen, dat voor den devil en zine engel redgemerkt is. Dan ik weer hungrig, en die geven mij niet te eten. Ik weer dorstig, en die geven mij niet te drinken. Ik weer vreemd, en die nemen mij niet op. Ik weer nuchtig, en die geven mij niet te kleiden. Ik weer krank, en am gevangenis, en die kunnen mij niet bezieken. Dan worden die ook antwoorden en zeien. Wanneer hebben we die hungrig, oder dorstig, oder vreemd, oder nuchtig, oder krank, in vast genomen gezinnen, en hebben die niet gedeind? Dan wordt hij aan antwoorden en zeien. Ik zei je de waarheid. Wat je aan mijn geringsten broeder niet gedonen hebben, dat heb je mij ook niet gedonen. En die waren in ihre eigen strofen neergonen, die je raakte over in dat eigen leven, naar Matthäus 25. Mocht hij dreimal helja God, voda zenen helja jijst, ons alle helpen, uit je noden deze zeiligheid te oven. Amen.
1: So weet wat de artikelen van Kirkissem. Ik red nu besonders te alle die zich deze maand duiten loten. Ik wens je een Gottes Segen. En iedereen die deze wichtige stoop dit jaar neemt. Mocht je de genoot Gottes rijkelijk in je leven sperren. En wie je Geschwister im Herrn nemen je met vollem Horten op.

0: Hallo Dan.
1: Hallo Ed.
0: So vandaag was de 19e mei en we gaan jullie zo'n fijne lange werking gehad. En man, ik zei interessant. Gisteren hadden die, gisteren hadden die een woman water warning. Had ze dat ook beobacht?
1: Ah ja, ik hoor dat op het nieuws, ja. In Londen sogar in de steden, geloof ik, hadden die, grote steden hadden die. Zo'n warning dat weer te heet, nee?
0: Jo, krijg. Surfingstijd, boy, dat is je ba. Wunderbar. Ik heb een kalt en kalt in de nächste dag. Dat zo heet dat even met een warning recheckt dat te heet wordt zijn.
1: Ja, ja, dat is een sogar maar echt van deel, maar ik leer niet dat wat ze warm worden van deel. En dan van Madweg, van deel, als je ding zag van Madweg, wat donderdag, reden ze nog waar van dich befrost.
0: Ik leer bloß hier een knorre aan een Ontario, heb ik zo'n van je waren, nicht?
1: Bitte, je meinlich, dat, ik ben ze. Oh, eine hätte gerade auch, war sehr hastig dort abstehen, reinen da, nicht?
0: Jo.
1: Und dann hätte ich hastig ab, dann schien der Sonne war er. Ich glaube, ich habe immer Mexiko, als du ein bisschen bekannt, Matt. Und nicht bist du.
0: No, du hast so ein Kapitel, habe ich doch werken sollte. Aber wenn ich kam dort ab, dann regnet dort wohl nicht Wetter brockt, denn dann kam die Sonne schien ab und so war sehr schön die Sonne schien.
1: Wat zeiden mijn mama en papa je schema? En dan had de wolf fiber, of wat weer dat?
0: Ik weet niet. De wolf fiber.
1: Dat is dan van de Chihuahua mensen. Best de Chihuahua wolf wat fiber je had aan.
0: Nee joh, ik ben drangwisch, ik kan zo niet. Dat is
1: je kan ook niet in kauf, je kan ook niet in kauf uit van de rango.
0: No, kei fout, no. Dat is alle Spanisch voor mij.
1: Je kan daar een pool battle.
0: Jo, ja, dat wil ik aan. Pool battle, wanneer je met een lach merkt en dan je hebt het tunje merkt.
1: Nou ja, oh ja, tunje merkt, ja. Dat is een kleine bengel weer. Ik had het ook verhaal gedaan. Dat is niet een van de dingen wat dan aan de train zien, niet?
0: No, ik ben zo. Ik moet niet zijn dat me door de bang pool eigenlijk heb merken. Dort wird ganz anders. Hier, da hat er einen Poolbattel und da hat er einen schönen Ficken und einen Stein. Da muss er den Stein überbetten. Und dann, hier hat er noch so eine Pfanne geschafft, jetzt, da kannst du den Nennen und den Merken und da jeder in dem Sinn habe ich doch nicht. Wir hatten da einen Spur, nicht so aus, als wir da hatten.
1: Ich glaube, wir fällt doch was, die Wasser in dir, nicht?
0: Ja, ja. Well, ich kann ja lospicken, aber dort, ich kann so nicht mehr Eier, sag ich, bei hier wir.
1: Ja, ja.
0: Sure, have you ended just the thing here shoving down? That's interesting. But anyway, when we're reading from interesting and the other, and I saw why did the cleaner go karts up a flak that I'm giving.
1: Yeah, that's in the spiral machine. They have for 2 weeks with spiral to down your hot, but so as we get out from reading down that it's so cold you was, and that half a pommel like a bit verfroren, and nach mal sehr wenig geschnitten. En nu, dat het nu zo heet is, ik voel van eerst maar eens in de stap voorbij. Dat zegt me zo, dat we al meest vijfschouw hoog in de geruine strepen. We waren dat gisteren niet nieuw gekomen met schneden. En zo dan steent dat een beetje, dat doen het niet goed, niet? Want het is te hoog wat.
0: Ja.
1: Dan dat de spes boven een beetje opleiden. En dan dat het niet worden den weg.
0: Weil ich speichere, es ist nicht gewonnen, der beste Hechtfleisch von Stecker saß, bei 7 Zoll hoch.
1: Ja, ja. Manchmal gleichen der dort von 8 bei 9, aber nicht so fern, ja. 7 bei saß, bei 8 Zoll gleich ist so fern, ja. Okay.
0: Ja, wenn ich dann viel gerade aus dort war, dann waren die, das ist auch, ich komme nicht ein bisschen zu ohne zunächst.
1: Ja, ja. En we dan dit jaar hebben zo tijdig chili geplant, dat we nog niemand eigenlijk hebben gehad hier in onze vrijzinsfamilie NW, hier in Ontario. Zo we dan den 14e vangen we aan met chili planten.
0: Ik moet je juist vertellen, wat er aan ging. Ik zag een grote truck met een grote herde.

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogramma ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bid voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid voor ons vader hier.

En nou staat weer het alkaansdiesta. Moon aan zijn huis brandt nog licht. In een stoel binnen tjenaide vele tjeriste. In alle beten van Petrus. Vergoud toch dat het hier bij Maria als er dienstmeertje zennen kon. En zo kon ik immer doorbij zennen en met beden. Op eenmaal hief het mijn kop op. Daar had het toch geklappert? Madden in de nacht? Oh, wer kon dat zennen? Na jo, als dienstmeertje stond ik op en ging ganz leis en versichtig naar de deur. Ik wacht het niet die op te maken. Ik liet mijn ogen aan de deur en vroeg, wer is daar? Daar heet ik een stem en die zei, maak op. Oh, ik kan toch deze stem? Mijn hart sloeg immer fetzer. Jo, nu heet het je duidelijk. Maak op, het is Petrus.

Petrus, van die wie krijgt bieden daarna, vervrijd wie het zo tegenaan dat hij de deur niet opmaken deed, het leidt hem einfach voor de deur stonen en raand vets naar de andere is moeilijk. Deze boodschap moest toch de vriend alle heren. En hij ruikt, weet je wat? Petrus staat voor de deur, Petrus is daar. Alle tjitte mij met grote verständnisloze ogen aan en werde af. Ach, Rode, du bist een beetje durcheinander, du bist verwirrt. Petrus is toch gevangen, dat kon onmählich zijn. Doch da klappert het al weder. Ditmal jent jemand anders nur de deur om noten tjitje. En alle horchte ganz gespannt. De huisdeur wordt opgemaakt. En daar heet wie een entsetzten oproep en dan, pst, ziet ganz stil, de deur valt in dat slot. En wer komt nu nennen? Wie moest de Ola tweemaal aantieten? Meist niet drie leuven, aber doch war, het wie Petrus.

Hallo Tjenja, dit program komt tjekje als extra verjunt. Ik zie jullie tante Helen. Zijn die waren alle reid voor dat vandaagse program? Ik hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ik de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen willen. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Eier wie van daar een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zingen wordt wie vijf het moet leren. Laat dich nicht von Bösen überwinden.

nog alle tip te God bieden. God, wie komen door die in bede, van Emma wie wat deunen willen, eerst te zijn, of dat ook dien willen is. Zo als dat de mensen aan onze vandoosje geschicht denkt, geeft ons dat ook mijn oja. Verjaaf ons onze fehlers en zinde. En help ook alle dingen, dat zij al van ganz klein op deunen, wat die gefällt. Amen.

0: klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok est neien.
1: Good morning. Ik vreem we vergeten wie ik kom net zo'n mooies. Ik dank God dat we geleden hebben aan top te komen. En we geleden hebben aan Jezus te blijven. We willen ons nu een klein betrachten wat de eerste tijd en de kwek in Jeruzalem passeren deed. Door we een mensen van de Farizeeën en dus al de vervolgde Christen. Hij wilde bij ons en ik denk dat het in de apostelische 7 was de Stephanus doodmerken deed. De stunning genaamd. Stephanus denk ik zegt dat passiert, kijkt hij weg naar hemel en hij beet. En snel waren we een streamet zal betrachten waar hij omdraaien deed. Zal we op een wacht naar Tarsus om Christen te zeggen, de gewoon te nemen en de gevaren te vieren. Zo we ongeveer door 2 of 3, zo weet ik niet, door 5, door 2 we zijn geboren. Hij werd in een jüdische familie geboren. Hij werd zeer streng opgetrokken onder het jüdische gesetz. En hij heeft ook de Entschluss, dat gesetz zu folgen en aan te vieren, wo het aan te vieren fehlt. Maar we hebben dan, wo ooit moet worden, beamen we dat zo, zonder wat aan Jezus blijven, die weer een Arax. Die hebben niks dat gesetz. En die moet ook doen, ja. Hij ging naar de hohe priester, hij wilde bij ons zal, Stephanus, doodschroen leiden. Nou, hier ging hij naar de next kapitel van, hij ging naar de hohe priester. En vroeg naar een brief. Dat hij met vrijheid, met autoriteit, kon naar Damascus komen, en dat die mensen naar Tarsus komen, en die mensen, je vangen hem. Dat wordt dan je lezen, wat wordt je in hemel lezen, en vers 1, kapitel 8. Zal er besnoof nog eenmaal, om zich en drijft de snoof om zich, en drijft in haar zin die ging aan, te moorden. Hij ging naar de hoge priester. Waarom we dit weer, wat ik hiervan verneem, zal wie een witte mens. Hij weer dol over zijn wat er niet het jüdische gesetz houden deed. En hij zei hij snuf om zich. Ik ga meer over zaten, omdat je leest voor te zijn, dat het meint dus hij die oeilig. Hij wil geen on, en hij verzocht de mensen vast te nemen, wat er bekenden om Jezus te blijven. Dit moet dus uitroden wie arm zo. Dit wil niet gesetzlich, wat de deiden, de Jezus Christus nu volgen. Ik leer het wies een beet, hij schnuf arm zich. Dat meint, wie immer door woer, gläubig wird, den verzocht je vast te nemen, den verzocht je te zijn, sie bin arach. Waarom veel autoriteiten hij wil bieden Jeruzalem gaan? Hij ging naar de priester, vroeg nog een brief, en vers 2 zegt, en vroeg de aan, nog een brief om de jüdische scholen en Damascus, dat van hij door irgendwem op den Wacht funkt. Of jana oder früher, hat er dann kun gebungen nur Jerusalem bringen. Und als er ab den Weg via nur nur Damaskus kam, scheint er einmal und plötzlich ein Licht vom Himmel ab an. Wie weit in der Anstand war der Hort, und wie, wo, lassen, nu, wo, Luther lesen, wo die Menschen das wüssten, an Damaskus nicht gehen. Wir haben ungefähr 150 Meilen Norden von Jerusalem. Wenn wir denken, sind 150 Meilen vor, dass die uns kostet allein. Woran wir das mit Pieren zu faut, dass die mit länger. Zwischen Damaskus und Jerusalem wird Tarsus. Und wir messen bei Tarsus, und

Dit is de dag den de Heer gemerkt heeft. Nu dan storen vrijen en vrouw zijn. Zo zegt ons Gottes woord. We vrijen ons, du even dat we dit programma waar uitstrolen doen, heet nog alle touw hier van harten welkom door touw. En ons gebed en verlangen is, dat ook dit programma mocht een zegen voor alle touw hier zijn. We wensen nu alle touw hier een gezegende ontvangst.

vandaar wel wie met de reeg van boodschappen weer maken, waar mensen uit de Bijbel beden. Dat is mij in de laatste paar geschichten besonders opgevallen, wie God die mensen im Olden Testament zelf zo als een mens bejaend. In de geschichte van Abraham, wie God met twee andere mannen taupt bij Abraham op dem Hof, krijgt zo als een mens. Als Abraham de drei mannen te eten geeft heeft, deed hij een eind met een met, als die naar Sodom en Gomorra gaan. En dan openbart God den Abraham, wat hij met Sodom en Gomorra doen wil. Abraham praat God, Sodom en Gomorra doch te verschonen. Voor een week zagen we, God war da als een mens bij den Fluss Jabok, de ganze nacht der ich met Jakob kämpfe. En mijn vandaagse boodschap wel wie zijn waar Moses voor God staat en voor dat volk Israël bidden deed. Zoals Abraham God praat Sodom en Gomorra doch te verschonen, zo praat Moses God en de vandaagse geschicht dat volk Israël doch te verschonen. Moses bejeent God aber nicht een mensengestalt, aber als een heiligen almachtigen in dollen rechter. En doch wel dat ze schienen, als wann doch zo'n verhältnis tussen God en Moses wir, als tussen twee mensen, die beste vriend zijn. De geschicht met die wir ons vandaar beschaften willen, fing wie in 2. Mose, Kapitel 32 en de Verse 7-14, en dan war da de Verse 30-34. Nodem dat deze zijn ja dit leid gezongen hebben, wel wie top den Bibeltext uit 2. Mose, Kapitel 32 van Vers 7-14 en dan van Vers 30-34 lezen.

Daar vind het op uit 2 Mose kapitel 32 van vers 7 der 14 lezen. Dan zei de Herr zu Moses, Go mo schwinder auf, dein Volk, dat du von Ägypten gebracht hast, haf sich vergone. Sie haben sich nu al weggedreht von dem Weg, den ich ernt geboden hab. Sie haben sich ein Kalf uit Gold gemacht und knie sich verdort ein nöcke Opfer verdort. Nu sei, sei Israel, dit is der Gott, der jünt uit Ägypten gebracht haft. En de Herr zei te Moses, ik kan zijn dat dit volk een eeuwenkoptig volk is. Go en laat me alleen, dat ik mijn oeie jeen eend uitijven en eend aanbrengen kan. En dat ik dan toch van die kan een grote volk maken. Dan verlangt Moses dat hij durft voor den Herrn zijn God komen. En hij zei, waarom wirst du laten dienen oeie over dien volk komen? Du hast die rodine macht en grote kracht bewezen aan dem, dat du uit Ägypten brachst. Du wärst doch nicht de Ägypter van die Saie, Lotte, dat du dit volk lästig hast uit Ägypten geführt, om dort eine Boy am te brengen, dat ze van deze Eid verschwingen. Lot doch nur met deinem grote Oier en bij die, dat du dien volk nicht schade an deest. Denk doch an Abraham, Isaac en Israel, die true waren, en die du met einem Eid op die zelfs versproken hast, dat du ernt vermehren wirst. Du versprookst ernt, dat er nog komen zou worden zijn als de Sterns am Himmel, en dat zij op ewig dat land over worden, dat du versproken hast, ernt te geven. En de Herr geeft nu met dat, wat hij gedreift had, op dat volk te brengen. Nu van vers 30. Als de nächste Tag kam, zei Moses zum Volk, Je habe eine grote Sinn begonnen. Aber ich war um Herrn gonen in seine, ob ich ein für seine verjünd kriegen kann. Und Moses ging um Herrn und sagte, dort Volk hat sich schwor versündigt. Der habe sich goldene Jetter gemerkt. Für Jeff und doch ihre Sinn. Wann aber nicht, dann lasch meine Nome ganz uit dat Bürgerüt. Dat du geschreven hast. En de Herr zei, die in mij gezindigd hebben, die er nomen waar ik uit mijn boek lasche. Ga du naar dat volk en leid er doorheen, waar ik die gezegd heb. Je waren nog waar mijn engel zijn verjunt konen. Aber wann die dag komt, en voor er zin te strofe, dan waar ik een strofe.

En in vandaag zijn Bibeltijd zei we de Moses als beda voor God. God had in Moses op den Berg Sinai komen laten en Moses bleef door 40 dagen en 40 nachten op den Berg. Door op den Berg Sinai geef God in Moses de 10 geboten met God zijn vinger op steintoffel geschreven. Wils Moses even een maand weg weer, had het volk Israël angst dat Moses waarschijnlijk op den Berg omgekomen zijn moest. Dan bereidde zij Moses zijn broeder Aaron, een nieuwe God voor hen te maken, die hen op hun weg weer begeleiden wordt. Want Aaron ook Israël er hoogste priester weer, deed hij toch wat het volk wil. En nu ook een goldene kalf. Dan wordt een grote vast aangesteld, waar het goldene kalf ingewijd en aangebed wordt. God zegt je dat alle, en dat maakt hem zo dol, dat hij te Moses zegt dat hij die mensen alle aanbrengen wil, en dan met Moses een grote veld aanvangen. Wie kan uit deze geschichte eindleren? God is heilig en neemt zijn zeer ernst. Veel ernster als wie vroeger leven. Als Moses den Berg Sinai met de 10 geboten raufkeimen zag, wordt het volk deed, wie ook hij zei dal. Zo dal, dat hij de Tafel met de geboten je in einen Stein schmeit, dat hij verschmatterde. Moses beval dat goldene kalf te schmelten en te stof te verrubbelen. Dan schad hij den stof en water en dat ganze volk moest dat water drinken. Aber de Leviten, wo dat kalf nicht angebet hadde, befahl Moses, dass dat ganze Lauer te gonne en all die, wo dat angestalt hadde, dood te möcke. Ab die wies starven an dem Dag 3000 Menschen. Für Gott en für Moses scheint dat gerecht maar sanft te zijn en vielleicht te de grote Sünd, wo dat Volk begonnen had. Ik wunder, wo ihrens wie van der Sünd nehme. Gott hat sich nicht geändert. Wann hei sich auch der seinen Sehn Jesus Christus aus einem Leiben vor der Openbare deid, so aus hat in Johannes 3, Vers 16 sagt, wo wir lesen, so sei er auf Gott die Welt geleift, dat hei seinen eingeborenen Sehn geleift, so dat all die Wort an ihm die Leiben nicht verloren gönne, aber dat ewige Leben habe. Dann nimmt Gott Sinn in jetzt in deinst, aber doch sei er ernst. Wir wollen nun weiter ein Leid hören, und nur dort Leid mit der Botschaft wieder machen.

wie hebben ook ons beeld van God geändert. Wanneer ook dezelfde blijft, wat in alle eeuwigheid. Wie hebben ons ook jetter gemerkt. Onze jetter van deur zijn al die dingen, die ons wichtiger zijn als God. Voor Moses moet dat zeker een grote verzekering gewaar zijn, als God zegt dat hij dat volk ganz uitroden wil en dan met Moses een freshet volk aanvangen. Moses houdt je immer bloos trubbel met dat waderspanse volk. Ze grunste je immer en wieren je in aan. Aber Moses houdt niet mal zo'n gedankes. Zijn je bed wie een teken van Moses zijn leib en zorg voor zijn eigen volk. Daarin sprak het Moses God, dat kan toch niet zo zijn, dat u dit volk uit Egypte uitgebracht en wat hier je viert haast, om die hier aan te brengen. Denk toch daaraan wat de Egypte dan zeggen würde. Hebben doen het ook allemaal zo ver onder je bed? Moses helpt God denk je, wat hij Abraham, Isaac en Jacob versproken had. Wie dat alles besladen wie je was? Moses verzekt, en keinem Fall dat volk ihre zin te verklanderen oder te verstrijden. Hij weet zelfs dat Israël zich schwor, die een God verzinnigd had, en hij weet ook zelfs zo dol door Eva, dat hij de gesatzes tofelen, wat God aan die rood in de hengen geeft had, je in een steen schmeidt, dat hij een kleine bietetjes vervloeven. God heeft dat recht te doen wat hij wil. Doch praat Moses aan dat volk nog eenmaal te verzeihen. Moses praat God niet aan te verschonen. Hij deed inspruch voor zijn volk. En vers 32 lees wie, verjef en toch ihre zin. Wann aber nicht, dan lasch mijn nomen ganz uit dat buurkruid dat du geschreven hast. Moses steht en feld met zijn volk. Met arm een niet volk ontvangen, dat is niet voor arm. Dat wil hij niet. Hij is zich einig geworden dat wann Israel ondergaan zal, dan zal dat ook zijn eng zijn. En weder hij wordt God zijn volk durch de wüste leiden, oder hij wordt met een taub in de wüste omkomen. Wordt dat niet goed zijn, wann meier Christen zo even de gemeente denken würde? Weil wir uns so verantwortlich für unsere breiten Ancestren? Mögen wir uns so eine Sorge um uns Volk? Sind wir uns so gut, wenn die auch lang nicht so sind, als die sein sollen? Es unsere Gemeinde Gott sein Volk, wo wir zu gehören? Gott sagt zu Moses und von der auch zu uns, ich will bloß dem aus meinem Buch lassen, der je in mir sündigt. Gott ändert seine Aufsichten, weil Moses für sein Volk Anspruch deid. Er verschönte Israel, aber er jetzt in deinst hat schlimme Folge. 3000 Menschen wurden dort gemerkt, und die Bibel sagt, dass Gott eine ansteckende Krankheit unter den Menschen schickt, und er trug seine Jähnwut vom Volk trägt. In Kapitel 33, Vers 3 sagt Gott, ich will aber nicht mit ihnen kommen, wird sie so ein Ehenkopf voll sind. Moses will nicht bloß, dass Gott Israel gnädig sein soll. Er will auch haben, dass Gott mit ihnen kommen soll. Dann wird es uns leben, wenn Gott nicht bei uns ist. Wird sind unsere Versammlungen eine Kirche ohne Gott seine Ehen wird? Wo lade ich bliebe doch unsere Leider, unsere Gebete und Predigte, wenn Gott nicht zu Ehen ist? Die Bibel sagt, dass Gott von Angesicht zu Angesicht mit Moses redet, so als Freund miteinander redet. Wie seine in Moses einen Mann Gottes, der hundertprozentig für Gott selbst und auch für sein Volk handgegeben wird. Moses sitzt sich aber auch ganz von Gott aufhängig. Er will nicht einen Schritt wieder gehen, ohne die Gewissheit, dass Gott mitten ungeehrt ist. Dat geht nicht an Moses. Hij wil Gott alle ihr te komen laten. Kein Wunder, dat Moses zijn Gesicht van Gott seine Herrlichkeit dargedeid, als hij van hem bede terugheim. Wel die nog einmal taub bede. Herr, help ons toch ook zo voor onze breiden zesde bede te leren,
als Mozes deed. Help dat we zo aan die bezorg zijn, wat in zinde leven en verloren zijn. We bidden aan vergeving en danken die verdienen je nood en lijf, dat u onze zinde verjaft, want we door aan bidden. We bidden ook waar de aan dienen zijn over jeder einem, die nu waar je harst heeft. En we bidden dit alles in Jezus' zijn naam. Amen.

Andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 651. Wanneer je dat van Duitse programma bestellen mocht, dan vraagt naar het programma 651.

Van je intussen programma te zijn zendt, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God je rijkelijk zijn. En nu verafscheiden we ons vader van je. Want God had zowel hier een weder programma dat de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zendung hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jund. Wat je ons am eine Weg waren hieren.

Dit is het plattische programma De Gouden Oorrecht. Je redner is Paul Klose. Mijn wens en gebed is dat God dit programma aan alle Tohira zegenen mocht. Dat jet vandaag om Apostelgeschicht kapitel 6. Daar worden 7 helper voor de apostel gewählt. Deina, diakone, helper, metarbeider en de gemeente, om dat jet dat. Waarom worden daar 7 helper gewählt? En waar is dat vandaag? Waar is dat bij ons en onze gemeente? Waar is dat bij jund en june gemeente? Wat brukt de gemeente vandaag? Wat brukken de mensen om ons vandaag? Wat kan de gemeente doen? Ik lood jund aan, welke God dat zaaien, en aanbidden dat God der zinnen heiligen geest ons de ogen opmaakt en dat verständnis schenkt, wat God zijn wille voor ons is, wat tot ons heil is, wat onze opgave is, wat tot ons dienst gehoord, wat onze gemeente tot zegen is, en wo onze gemeente, wo in jeder van ons een zegen zijn kan voor anderen, durch einen dienst aan mensen, een dienst die den Herrn verherrlicht. We beten, himmlischer Vader, we danken die voor deine grote Liebe tot ons mensen. We danken die, dat Jesus met zijn Beispiel gewesen heeft, wat deine is, wat deine bedient, wat dat bedient, dem Nächsten te helpen. So is Jesus dat deed, so is Jesus ook zijn Jünger opfordert, dem Nächsten te helpen. Herr, du weißt, dat ik vandaag de Apostelgeschichte 6 lezen wil, wat dan door in Jeruzalem passiert, als immer meer mensen dat Heil in Jesus Christus aannemen, in de Jünger meer worden. Ik bid, maak ons de ogen open, schenk ons dat verständnis voor de nood van Nächsten, voor de nood ook in de gemeente. En help ons, dat we die gehoorzaam zijn in dien licht in de diestere wereld drogen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.